24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur

0: behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclaven probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te

0: wordt geraakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. En tot zover.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. De Amerikaanse strijdkrachten vielen 3 Iraanse olietankers aan, waarna Iran claimde een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt. Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg en kwam in een weiland terecht. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van de gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

0: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
2: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
3: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
3: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
3: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
3: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
3: Ja, nee. Het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
2: Elke zaterdag tussen 10 en 1...

0: En het is vandaag zaterdag 29 augustus alweer. Onze laatste uitzending voor deze maand, Dave.
1: Voor deze maand sowieso ook. En voor volgende week ook.
0: Ja.
1: Tenminste, volgende week, dan ben ik er niet. Ben jij er wel dan?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ja, want jij bent de week erop niet.
0: Nee, dat klopt. Dat weet ik nog niet.
1: Ja.
0: Moet je even kijken.
1: Ja, dat moet je eigenlijk wel doen.
0: Ja.
1: Ja, je moet eigenlijk nog wel... Dat moet je dan nog wel even doen. Want de week erop moet ik het overnemen. Dus ja.
0: Ja. En die week erop ben ik op vakantie.
1: Ja, dat weet ik. Dan moet ik het overnemen.
0: Ja.
1: Ja, dus die week doe je nog maar even.
0: Ja, oké. Okay, dus, Nou, bij
1: volgende
0: deze.
1: Volgende week mag je het met André doen.
0: Nou.
1: Oh, dat klinkt heel verkeerd.
0: Klinkt heel verkeerd, dat weet ik. Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En is deze week het wisselalbum van Tangerine. Nieuwe album. Family Traditions heet dit album. En het is echt een fantastisch album.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, daar ben ik blij mee dat het een fantastisch album is.
0: Heel mooi album, ja. Trouwens, het eerste nummer draaiden we het net al, hè? Sunday Morning. Sunday Morning Love.

0: maar even tussen de bedrijven door. Het is pas zaterdag.
1: Ja, maar morgen is zondag.
0: Je hebt het gehoord van, het is zaterdag. Het is zondag.
1: Het is zondag, toch? Nee?
0: Oh, ja.
1: Dit was een inkoppertje.
0: Ja.
1: Dus.
0: Het was een kopinnetje.
1: Een kopinnetje. Wat jij wil.
0: Ja, nou ja, jij zegt het.
1: Ik heb me voorgenomen vandaag heel serieus te zijn. Even.
0: Ik wil
1: het
0: net zeggen.
1: Het werd stil aan de andere kant.
0: Het is stil aan de overkant in dit geval.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat, hoe lang wil je dat volhouden?
1: Nou ja, ik probeer het 3 uur lang vol te houden. Maar het kan bloedserieus zijn.
0: Ja? Ja. Bloedserieus.
1: Nee, serieus. Goed. Maar met jou tegenover mij lukt dat nooit.
0: Ja, maar dat is je weet toch, dat is de uitdaging.
1: Ja, klopt.
0: Dat is de uitdaging.
1: Goed. Heb jij nog wat nuttigs te vertellen?
0: We hebben natuurlijk straks informatie van wat er de komende dagen gaat gebeuren. En natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. Maar ook natuurlijk een hoop leuke muziek. En de scholen zijn weer begonnen. Dus ook daar zijn we weer, volop mee bezig. En natuurlijk is er van alles te doen rondom eigenlijk van alles en nog wat. Wat je allemaal kunt krijgen en vinden, et cetera. Dus,
1: in de Zuidregio.
0: In de Zuidregio.
1: Onder andere, ja.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, okay. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Goed.
0: Zo.
1: Muziek?
0: Dat dacht ik wel.

0: Lekker nummer is dit, toch? Alfa Nova was dit. Wat zei je?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Cirkels. Ja, oké. Okay, cirkels.
1: Ja, maar ja,
0: het nummer heeft. Ja, oké. Okay, bedoel jij dat?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, oké. Okay, en daarvoor replay met de juiste man. Inderdaad.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nee, ik was er voor.
1: Ja.
0: Ik was er voor.
1: Nee, jij was me helemaal niet voor. Want ik zei gewoon, dat ben ik.
0: Goed.
1: Ben je nou helemaal stil van?
0: Nee, laat maar. Ja, nee, laat maar. Ik kan er iets op zeggen, maar ik doe maar niet.
1: Nou, oké. Okay. Nou, dan hou ik het daar even op.
0: Ja, nou.
1: Ja, dan houden we het daar even op. Straks gaan we het even hebben over theaterhoppen en natuurlijk nog heel veel meer. Maar, zoals iedere zaterdag ook, is het weer tijd voor de enige echte...
0: Waar staat de piano?
1: Nou, die staat ergens.
0: Ergens.
1: Ja, toch?
0: Ergens.
1: Ja. En Rob zit te luisteren, die... Rob zit op de chat. Ik weet dat Jolanda en Linda aan het luisteren zijn. Want
0: dat weet je helemaal niet.
1: Dat weet ik wel.
0: Dat weet je helemaal niet.
1: Ja, want die hebben goedemorgen gezegd tegen mij, dus die zijn aan het luisteren.
0: Ja, nou ja, oké. Okay.
1: Dus ik weet dat ze aan het luisteren zijn. Ja?
0: Nou, vooruit.
1: Die goedemorgen schoonheid. Ja. Dat moet ik dan ook even doen natuurlijk.
0: Goed. Oké.
1: Ja, dus
0: piano.
1: Ik weet dat ze luisteren.
0: Ik zit op de piano te wachten.
1: Ja, Rob zegt ook al, de piano. Is die weg? Met de vraagteken.
0: Ja, kunnen de piano niet ergens vinden, Rob? Wat moeten we nou doen?
1: Ja, gewoon dat mp3'tje maar draaien, hoor.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits. Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo. Trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechterachter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs me heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou, herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3. En 4. En 5. Goed gestrekt. 7. En nu losjes. En zwaai. En zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5. 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja. Links. En rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houd uw benen recht, steek die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover en terug opzij. Steek omlaag door en strak uit weer. Omlaag op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor en weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Terug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. Ja, dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: dat dacht ik al.
1: Ja, hij moest eventjes. Maar even kijken hoor. Dingen zeiden dat ik dan moest, zelf moest gaan zingen, Rob.
0: Is dat verstandig?
1: Nou, als piano.
0: Oh, als piano. Wordt dit uit?
1: Kling, kling, klingelingeling. Kling, ding, ding, ding, ding. Ja.
0: Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, dit wordt uitgezonden, ja.
0: Wat jammer.
1: Ik was er al bang voordat je dat ging zeggen. Ja. Nou nee, goed, in ieder geval de ochtendgymnastiek. En zometeen gaan we het even hebben over wat ik al zei, theaterhoppen. En wat dat is? Nou, dan moet je blijven luisteren. Maar eerst terug naar de muziek. Doen we onder andere met deze.

0: Ja, ik denk ik laat hem helemaal uitdraaien. Dit was Moonlight van Diesel Disco en Stephanie June was dit trouwens. Het nummer komt allemaal uit 2013 alweer. Nou, een tijdje geleden dus. En daarvoor draaiden wij de nieuwe single van Friday. Hij is, toevallig vorige week uitgekomen. Met Children of the Moonlight. En ja, nou goed, het is nou een beetje... het is nog geen Moonlight, hè?
1: Nee hoor.
0: Nee hè?
1: Nee hoor. Ik moet mijn koffie direct nog even pakken.
0: Ja?
1: Ik heb die van jou meegenomen eventjes. Dus ik moest even mijn koffie al gaan pakken, maar ik heb die van jou alleen nog meegenomen eerst. Dus daar is een koffie.
0: Nou.
1: Ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Koffie
0: ja,
1: is een bedrijfsoort. En het was goed gekeurd trouwens, mijn zingen.
0: Was goed gekeurd?
1: Ja.
0: Door wie?
1: Door Rob.
0: Oké. Oké. Ja.
1: Ja, nou ja, nee, maar dat... het was goed gekeurd.
0: Met algemene stemmen aangenomen.
1: Ja. Met algemene stemmen...
0: algemene stemmen aangenomen.
1: Ja, nou, bij hem
0: met
1: dan.
0: Algemene stem. Dan.
1: Ja. Heb je trouwens gekeken naar Beastpool?
0: Nee.
1: Wat?
0: Oh ja, heb ik wel gezien trouwens. Jawel.
1: Soms hoor je van die man... Nee,
0: André van Haar, jawel.
1: Dan snap je van die man geen ding meer. Wat vond je ervan?
0: Leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ik vond het leuk.
0: Hartstikke gaaf met die...
1: Met vooral de kippen.
0: Ja.
1: Ja, die waren ook erg grappig. Ik moet toegeven, ik vond de kippen ook erg grappig. Ja, die... Dus Beastpool, ik ga het zeker...
0: Zondag een nieuwe aflevering, hè?
1: Ja. En Jolanda vond het ook leuk. Dus het kijkt lekker weg. Je moet eventjes een beetje wennen misschien soms aan bepaalde dingen. Omdat het natuurlijk anders is dan dat je gewend bent, zeg maar, van de programma's. Maar ja, ik vond het wel... Ja, ik vond het ook grappig. Ik moest wel lachen. Nicole!
0: Ja,
1: de kip, Nicole. Ja, dus. En de kijkcijfers die waren redelijk goed. Dus ook dat werkt absoluut mee. En dat is ook wel fijn voor ze. Want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja, want het nieuwe tv-seizoen gaat nu van start, hè, geloof ik. Vandaar, zaterdag, hè?
1: Ja, min of meer wel. Er komen nieuwe programma's aan. En zullen we het straks nog wel even over hebben, over de nieuwe programma's die er nou aan gaan komen. En natuurlijk is nog steeds bezig, heel belangrijk, BNB Vol Liefde. Ja. Ja, okay. het is nog steeds bezig en het duurt nog volgens mij hierna nog een week. Dus nog 2 weken, moet ik uit mijn hoofd zeggen. Dus als het goed is, nog 2 weken. Maar in ieder geval 3 dagen lang van de ene bijzondere locatie naar de andere bijzondere locatie. Het gaat om theaterhoppen, zoals het heet. Nou, muziek, comedy, theater en kleinkunst, het komt allemaal samen. En dat op 23, 24 en 25 oktober staat de 4e editie van het Theaterhoppen Oosterhout op het programma. Nou, wie erbij wil zijn, moet zaterdag 5 september klaarzitten. Vorig jaar waren alle kaarten binnen 10 uur uitverkocht. En ze denken dat het dit jaar nog steviger gaat worden. De start en de afsluiting is in de Schelleboom. Er zijn slechts 100 kaarten per dag. Dus voor die 3 dagen zijn er slechts maar 100 tickets beschikbaar. En het kan dus hardlopen. Dus als jij een ticket wil, ga dan op 5 klaar zitten om 10 uur. Want dan kun je beginnen met de online kaartverkoop. En ja goed, het is een evenement wat hij doet. Het is juist kleinschalig. Maakt theaterhoppen anders dan een gewone avond in het theater. Geen grote zaal, maar honderden bezoekers. Maar artiesten die soms letterlijk op een paar meter afstand optreden. En ook de locaties spelen daarbij een belangrijke rol. Inwoners, ondernemers stellen zich belangeloos hun deuren open om ruimte te bieden aan artiesten en publiek. En zo ontstaat dus het Theaterhoppen. Nou, dat is allemaal op 23, 24 en 25 oktober. En dat moeten we er nog over zeggen. Het begint, de kaartverkoop is op zaterdag 5 september. En ga er klaar voor zitten, want dan komt het absoluut helemaal goed. Dit zijn Peggy en Donald. Zomer en winter. Ja.

0: Ja, uit de tv-serie Cotter kwam het oorspronkelijk. Welcome back, Cotter. En het werd toen gezongen door John Sebastian, inderdaad. En, maar het kwam uit een tv-serie. En die heette Welcome Back, Cotter. En dit was Erik Bekes met Welkom Thuis. En dat andere nummer was gewoon simpelweg Calo La Vita. En je hoorde hem in het Nederlands door Peggy en Donald, 1968. En zomer en winter. Ja, nou ja, de zomer die is nog steeds wel aanwezig. Alhoewel het al een beetje herfstachtig begint te lijken in Nederland.
1: Ja, deze komende week.
0: Met alle dingen. Ja, dat wil ik nou niet horen, want dan ben ik in een. Want dan heb ik een gezellige villa feestje.
2: Oh.
0: Maar ja, dan ben ik lekker een week lang zit ik in een villa. Dus,
1: of je buiten kan zitten, weet ik niet. Maar.
0: Ja, nou nee, maar dan zitten we in de jacuzzi en zo.
1: Oh, oké. Ja. Buiten in de jacuzzi.
0: Wij zullen wel in de jacuzzi onder andere.
1: Met een parapluutje waarschijnlijk.
0: Nou, dat zit een jacuzzi. Een jacuzzi zit onder een afdak.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh nee, het kan.
0: Nou, dat is zeker. Dus daar kunnen we dan heerlijk in zitten. En dan regent het nou en het water is warm. Wij zitten erin. Dus wat willen we nog meer?
1: Ja. Maar dan word je nat.
0: Ja, maar dat word je toch wel als je in een jacuzzi zit.
1: Ja, hee.
0: Ja, ik zit aan een berg in het Heim.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hoe vind je dat?
1: Ja.
0: Ja, dus, okay. Dus het wordt afwachten hoe het weer gaat worden. Nou ja, en als het weer iets minder is, ook niet erg. Want je kan er altijd leuke dingen doen. Dus dat is
1: zo
0: ook belangrijk.
1: Is het. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, wel.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Goed, tijd voorop.
0: Tijd voorop, inderdaad, ja. En niet zomaar iets, maar het beloofde land.

0: Er zijn zoveel nummers die kan je eigenlijk wel blijven draaien. Ondanks dat het dit nummer al uit 2011 afkomstig is. Dit is Rux Veentje van Spinvis. Het komt allemaal van het album Tot Ziens, Justine Keller. Het nummer dat heette natuurlijk Kom Terug.
1: Nou, had ik wel bij Spinvis. Ik vind heel veel leuk van u. Maar ik moet er ook wel bij zeggen. Op een gegeven moment het wel een beetje dat ik wel de hoe noem je dat?
0: Nou, ze hebben niet altijd toegankelijke muziek, laat ik
1: het
0: zo zeggen.
1: Nou, ik vind het soms een beetje daarna bij dit nummer ook. Je blijft
0: maar blijft wel continu. Blijft lekker in je hoofd hangen.
1: Jawel. Ja. Nee, maar dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Nee, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar
0: ze hebben niet altijd echt hele toegankelijke muziek, tenminste. En dat is wel bij Spinvis. Maar daarom is het ook wel heel mooi. Uitdagend vind ik het. Uitdagende muziek.
1: Dat zeker. Dat absoluut zeker. En hey André, er komt aardig wat op tv vanavond. Dit weekend sowieso beginnen er allerlei nieuwe programma's. Als je een beetje vandaag meekijkt. Begint op Nederland 1 Wolven. Pieter Derks en Soendus die presenteren het programma Wolven. Een speelshow in 13 deelnemers. Eigenlijk in een dorpje in de bossen moeten ontdekken wie te vertrouwen is en wie niet. Nou, iedere nacht slaan de drie wolven in een groep toe. Maar wie zijn het? Daar moeten ze achter komen. Dus een beetje wie is de mol achter effect. Ja. Dat begint om 8:30 op Nederland op NPO 1. En daarna een nieuwe aflevering van Beste Zangers. Koen Wouters en Chris Wouters openen de aflevering van Beste Zangers met een de Clouseau special, zeg maar gerust. En dan is er ook de opening van het cultureel seizoen, kunst en cultuur, zeg maar gerust, in het teken van kunst en cultuur. En dat is op NPO 3 om 10:00. Dat is een Eindhoven. 3 dagen lang staat het in het teken van kunst en cultuur met de opening 2026 live. En dat is ook allemaal op tv. Voor de rest is er een David Bowie The Final Act documentaire. Die komt daarna op NPO 3. En natuurlijk zijn er ook NPO op niet alleen bij de NPO, maar ook bij de commerciële een aantal programma's die opnieuw die nieuw starten. RTL start dit weekend met Make Up Your Mind, nieuwe afleveringen. En Taskmaster. En een programma waarin Arjan Lubach die hilarische chaos in goede banen moet brengen met vijf comedians en een tikkende klok. Nou, en ze moeten dus van alles gaan doen. Dus ja, en hoe dat verder gaat, dat kun je dus, dat moet je maar gaan bekijken. Dus dat sowieso. En Taskmaster is dus vanaf vandaag te zien bij RTL 4.
0: Oké.
1: Dus dat.
0: Ik ga eventjes bij een kampvuurtje zitten. Ha, ha, ho, ho, ho, ho. Goed idee, toch? Of niet?

0: Oh nee, gooi je nog even een blokje op. Als is dadelijk uit.
1: Nee, ik deed ping.
0: Nee, dat heb je er net al. Had je er net al gezegd?
1: Ja, maar dat
0: met
1: klinkt
0: die digitale piano die wij hadden.
1: Ja, maar ja. Dat klinkt toch mooi.
0: Ja, MP3 piano.
1: Ja.
0: Ja, opgevouwen en al.
1: En dat, dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh. Ja. Goed, dit was de Chico's uit 1958 alweer. Oh, dat is lang geleden.
1: Ja, weet je trouwens dat een van de Chico's ooit die, die stem van die eerste Angelique was?
0: Oh, oké. Okay. Oh, zo'n ding. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Van de enige echte hit.
0: Ja, ja.
1: Die Angelique had.
0: Ja. Ja, waarvan dus, het heel lang
1: wanneer je me zoekt,
0: ik zou ja, willen worden, maar dat is toch altijd niet gelukt.
1: Wanneer je me zoekt, ik zit in de Japjum.
0: Ja, ja, ja, zoiets.
1: Die?
0: Ja, die dus.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè? We gaan op naar het nieuws.
0: Ja.
1: We zijn zo weer terug.
0: Tot zo.
1: Voor het volgende uur. Tot zo.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Groenen, Die Linken en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linken spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieterburen hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express. Zo Express.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave.

0: En dat was de titel van Tangerine van onze wisselalbum Family Tradition. Welkom in het tweede uur weer van de Rose Express.
1: Maar wacht even hoor.
0: Ja?
1: Was het nou het album Tangerine of was het nou het album van Tangerine?
0: Van Tangerine.
1: Ja? Nee, ja. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik moet het even zeker weten. Anders dan zit ik daar en dan heb ik een trekfout en dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus ik moet het wel goed horen natuurlijk. Hè? Hij zit me nou aan te kijken zo van, wat ben jij nou weer mee bezig?
0: Ja, wat kan ik daarop zeggen? Nou, doe maar niet.
1: Nee,
0: ik zeg maar niks op. Nee.
1: Zeg maar niks, nee.
0: Oh nee, dan gaat hij weer zingen. Oh nee.
1: Dat is Rob de Nijs.
0: Ja. Maar ik hoor het liever van Rob de Nijs, hè? Zo op.
1: Ik kan best goed zingen.
0: Ja.
1: Volgens vrienden van mij kan ik goed zingen.
0: Geweldig.
1: Dus, en die zeggen dat ik goed kan zingen.
0: Daar zijn de meningen over verdeeld.
1: Niet mouwen? Ik kan goed zingen.
0: Ik mouw helemaal niet. Dat doen katten.
1: Nee, dat doen katten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar dat doe jij ook. Dus,
0: nee hoor. Nee,
1: ja hoor.
0: Nee, ja, miauw, miauw, miauw. Ik zeg altijd de waarheid. Ja, ik weet het. Ik kom af en toe een beetje aan rechterhand. Dat weet ik wel.
1: Even denken hoor.
0: Goed, laat ik nou hier gewoon een serieuze noot zijn in dit programma.
1: Oh, dan weet ik. Oh nee, dan weet ik het al. Dan ga je Marco Borsato nou draaien.
0: Marco Borsato?
1: Ja, dan ga je
0: daar nou weer bij.
1: Dan ga je nou Marco Borsato draaien.
0: Nee, hoezo?
1: Jij hebt het
0: daar
1: over,
0: weer
1: jij,
0: bij.
1: Jij hebt het over de waarheid.
0: Zie je op de andere playlist kijken of zo?
1: Nee, maar jij hebt het over de waarheid. Het is
0: ja,
1: de waarheid. Ook,
0: ja.
1: Goed. Nou, heb ik gelijk of heb ik geen gelijk?
0: Nou, voor deze keer krijg je van mij gelijk.
1: Ja?
0: Dus
1: ja
0: voor deze ene keer hoor.
1: Nee, even voor de duidelijkheid.
0: Even voor de...
1: Ja.
0: Ik ga het niet herhalen, hè?
1: Even voor de luisteraar.
0: Goed.
1: Dus, dat we dat doen. Maar goed, namens ons is welkom terug. En voor degenen die net ingeschakeld zijn, een hele goede morgen. En ook bij de OTS natuurlijk, hè, want die moeten we niet vergeten om mee te nemen in dit programma. En ja, in de tweede uur altijd natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. We gaan het straks even hebben over die snuffelmarkt morgen. En natuurlijk ook tijd voor een A en B-plaat, hè?
0: Ja, ja. En ja. Waarom draai ik nou? Veronica, sorry.
1: Nou, doe dat iets, André. Vertel het
0: nou,
1: eens.
0: Nou, omdat ik heb daar nog een verhaaltje bij trouwens.
1: Vertel.
0: Want het is namelijk 52 jaar geleden dat de zeezenders de lucht uit moesten. Mm-hmm. En heet dat? Rock Art. Die museum, weet je wel? Museum Rock Art in Hoek van Holland. Die staan maandag 31 augustus namelijk stil bij het einde van het hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis. Het is namelijk dan 52 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Noordzee International en Radio Atlantis hun uitzendingen vanaf zee moesten beëindigen. Vanaf 1 september 1974 werd namelijk medewerking aan zeezenders strafbaar.

0: 1974 kwam onze A- en B-plaats aan. Millie was de B-kant van Veronica, sorry, van Peter en zijn koele wijn.
1: Peter en zijn koele wijn. Ja, dat had hij ook kunnen noemen. Peter en zijn koele wijn.
0: Hij had koele wijn naast bestaan.
1: Ja, had jij moet geen Rockets nu altijd moeten noemen, maar hij had Peter en de koele wijn.
0: Peter en de koele wijn.
1: Ja. Ja, dat was een hele goede geweest.
0: Bij deze is de naam veranderd.
1: Goed, we hebben natuurlijk nog, er zijn nog meer programma's deze week die starten. En afgelopen vrijdag gisteren dus, startte ook De Bouwers, een nieuwe fase.
0: Ik heb
1: de eerste aflevering al gezien. Ja, het blijft Frans Bauer ten top. Nou, aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe aflevering, maar een nog meer programma's starten dan weer, want ook 2 voor 12 start weer. Niet te vergeten hebben we ook weer, en dat start ook aanstaande vrijdag, ja, Got Talent. Het is niet Holland Got Talent, maar het is een samenwerking tussen Nederland en België. En de presentatie is in handen van Chantal Jansen en Koen Wouters. Ja, en ja goed, wie zit er in de jury? Nou, Dan Garrity zit weer in de jury. In ieder geval ook Karin K3 Dame zit erin. Jawel.
0: Okay.
1: Karin van K3 zit erin. Ja goed, het wordt weer een... Dus het is gewoon heel simpelweg... Ja, eigenlijk een beetje een ding. Eigenlijk een beetje een ding. Soendoes zit trouwens ook in. En Mark Marie Huiber zijn aangevuld met James Cook. En zangeres Karen Damer dus inderdaad. En die zitten allemaal in de jury van Got Talent. Dus talent uit België en Nederland komt samen nu. En het wordt nu een heel andere show, zeg maar. Maar wel natuurlijk met dezelfde leuke opzet. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden, want ik heb daar heel erg veel zin in. En op SBS6 staat Grote Gezinnen, Grote Vakanties. Die start daar weer. En natuurlijk is ook All Inside is weer gestart. Dus ja, dus er komen heel wat leuke nieuwe programma's aan. En ook heel wat programma's die blijven gewoon, die gaan gewoon weer lopen. En ja, goed, het blijft leuk. Het blijft leuke tv. En lekker genieten van al die programma's is ook van groot belang.
0: En inderdaad, weet dat vandaag Inside is ook weer begonnen. Ja, klopt.
1: Dat is ook begonnen.
0: En ze waren gisteren weer lekker bezig. Dus
1: ja,
0: okay. was weer gezellig.
1: Te afwachten hoe dat verder gaat lopen. Want ze schijnt van alles op de achtergrond te spelen.
0: Ja, maar dat hoor je al zo vaak. En ja, ik denk ook wel een beetje dat het gespeeld is. Goed, twee nieuwe. Hier is de nieuwe single van Rondé. My God. Mooi nummer.

0: Jij was André was aan het praten.
1: Ja.
0: Maar jij was er niet aan het opletten.
1: Ja, dat doe ik wel meer.
0: Foei, André.
1: Dat doe ik wel meer praten.
0: Foei.
1: Wat foei?
0: Ja, dat kan toch niet? Dat je aan het praten was en dat jij dan, vergeet dat plaat
1: achter. Ik vergeet dat helemaal niet, hoor. Nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Nee, ik vergeet dat helemaal niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: Goed, moet ik nog afkondigen?
0: Ja, je hoorde It's Your Call van Suus uit, nieuw. En ook nieuw, Iron Day, Oh My God.
1: Ja.
0: Oh My God.
1: Ja. Oh My God.
0: Oh My God. Ja, dat kan natuurlijk ook. Kun je er ook bij zeggen.
1: Ah, ja. Moet je volgens mij in het Engels zeggen. Ja.
0: Oh My God.
1: Ja.
0: Of, nee, we kunnen het nog beter maken. OMG.
1: OMG.
0: Ja, OMG.
1: Okay.
0: Ja, dat wordt ook vaak gezegd.
1: Ja,
0: dat is dan afkorting voor Oh My God.
1: Afkorting, ja.
0: OMG.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, laten we het daar maar op houden.
1: Nou, okay.
0: Goed. Natuurlijk is er die snuffelmarkt. Die is morgen. En nou moet ik het er even bij pakken. Want er is ik heb zoveel schermen openstaan. Dan is het altijd leuk. Op 30 augustus namelijk wordt er de outdoor Luikse snuffelmarkt gehouden. In Breepark. Kom gezellig struinen langs bijna 400 kramen vol tweedehands schatten. Curiosa, brokanten, vintage pareltjes, et cetera. Platen, cd's. Nee, je kan het zo niet bedenken. En handige koopjes zijn er natuurlijk ook. Het is allemaal te vinden op het parkeerterrein van Breepark. En er is een foodplein, gezellige terrassen om even bij te komen. Live muziek en een vrolijke kinderentertainment. Springkussens voor kinderen, waarom niet voor volwassenen?
1: Jij mag ook wel mee springen, hoor.
0: En natuurlijk een unieke marktsfeer. Nou ja, goed, je kan er van alles vinden. En dat voor kleine, grote, middelgrote prijsjes, et cetera. Je kan het er allemaal vinden. Je kan dus naar die Luikse markt. Er valt een hele hoop te vinden gewoon. De intree is €5. En kinderen tot met 12 jaar zijn gratis. De intree betaal je wel aan de kassa op de markt op dat moment. En parkeren is heel gratis. Dat is morgen in Breepark, zondag 30 augustus.

0: Ja, ik denk, laat ik eens een keer de dansversie pakken van Rob de Nijs met Ik geloof in jou. 1997 kwam dit trouwens. En daarvoor draaiden wij Buurman met Dans met mij. En dat komt allemaal uit 2017. En daarvoor gingen we even naar België.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, bij deze. Oh. Ja, we zaten in België. Hé, hey André, je houdt van kermis. Ben je trouwens nog een kermis geweest in Oostenrijk?
0: Ja.
1: Heb je nog ergens ingezeten?
0: Nee.
1: Hoezo nee?
0: Ja, alleen in de spin, de spijden.
1: Maar de Muziek Express niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet, daar had ik gewoon geen zin in. Ik had koppijn, dus...
1: Maar dat is altijd jouw ding waar je altijd in gaat.
0: Nee, deze keer niet. Nee. Dus... Maar het was wel gezellig, dus...
1: Ja, natuurlijk. Altijd. Kermis is altijd gezellig. Ja. Nou, er zijn er meer kermissen hoor. Want dit weekend namelijk, wie er zin heeft in botsauto's, suikerspinnen en rondjes in attracties, hoeft niet ver te zoeken. Want zowel in Ulvenhout als in Teteringen is de kermis begonnen. Nou, in Ulvenhout is de kermis donderdag al van start gegaan. En is het tot en met maandag 31 augustus een vanmiddag en avond al vol kermisplezier in Oosterhout te vinden. En ook in Teteringen staat de kermis dit weekend opgesteld. En daar kunnen bezoekers vanaf gisteren, vandaag en morgen in de verschillende attracties et cetera kunnen ze terecht. Dus zowel in Teteringen als in Ulvenhout is er dit weekend kermis. Dus als je de ene kermis hebt gezien, kun je door naar de andere kermis. Want het zit allemaal vlak bij elkaar. En ja, goed, er is aardig wat te doen. En in beide dorpen zijn sowieso naast de kermis en sowieso ook te vinden de braderie. Een dorpsloop en een wielerronde. En in Ulvenhout staat Ulvenhout Door.
0: Lukt het?
1: Op het programma. Ja, nou, dat heet Ulvenhout Outdoor. Maar dat hebben ze dus aan elkaar geschreven als Ulvenhout Door.
0: Oh ja.
1: Ja, dus...
0: Hadden een streepje tussen moeten zetten.
1: Ja, op het programma. En zo bevinden in Teteringen, dus die braderie, de dorpsloop en de wielerronde plaats. Nou, als we het dan toch hebben daarnet over dansen, want het was de dansenversie van Ik geloof in jou, gaan we het nou even hebben over slow dancing. Dit is G-Race.

0: Oh, what a boy.
1: Oh, what a boy. Ja, nou ja, goed. Ik vond dit wel leuk om te draaien. Want niet iedereen weet wat namelijk het verhaaltje is. Dit was Gonnie Baars, die we dus kennen van... Alle leuke jongens willen vrijen en dat soort dingetjes. Maar deze hoor je zelden of nooit. Oh, what a boy. Wauw. En ja, goed. Ik vind het wel leuk om dit soort dingetjes ook eens te laten horen. Want je hoort dit nooit. Trouwens daarvoor, G-Race. André zei, oh, daar wil ik ook wel mee slow dansen. Ja. Nou, ja. André, nee. Maar ja, goed, dat terzijde. En het zijn wel die leuke van die plaatjes die je nooit hoort op de radio. Dit is gewoon 1991 trouwens. En dus blijft lekker. Blijft lekkere muziek. Ja. Muziek nu van Danny Vera nu. Honey South.

0: Long Tall Ernie and the Shakers, 1973. And you should have seen me rock and rollin'.
1: Ja, dat bedoel ik dus.
0: En daarvoor Danny Vera en Honey South ook nog van Pressure Makes Diamonds Volume 2 and 1. Ja. We gaan op naar het nieuws nog 2.
1: Ja.
0: Another 45 Ultra.
1: Zijn we zo weer terug?
0: 54 Ultra moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. En DJ Maurice is ook nog. Tot zo!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino-zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino-dieren door een aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. En tot zover het nieuws.

0: reizen graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express.

0: Ja.
1: Zo mooi.
2: Tangerine.
1: Tangerine, ja. Zo'n mooie stemmen. De past bij elkaar. Hè? Ja. Heel, heel mooi was dit trouwens. Every Rainbow heette het nummer. Het komt allemaal van het mooie album. Family Tradition. En ja, niet te verwarren met dat album dat eerder deze maand, of dit jaar al is verschenen. Want dat was namelijk een live versie.
0: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk... kijk, als je tangerine neemt, het is een fruit eigenlijk, hè?
1: Zij? Ja.
0: Tangerine is een fruit. Het is een fruitsoort. Het is eigenlijk een sinaasappel, zeg maar. Hmm. Ja, ja. Een soort sinaasappel. Een tangerine, dus ja, dat... Ja.
1: Nou, het is een... hoe heet dat? Een een-eierige tweeling is het.
0: Ja.
1: En ja, de twee broers, dus...
0: Ja, het is eigenlijk een soort... Wat ik al zei, het is een tangerine. Een mandarijn. Mm. Is het eigenlijk? Eigenlijk is het een mandarijn. Maar ook weer niet helemaal. Ja, het is heel lastig eigenlijk. Want wij kennen mandarijnen. Maar je hebt dus ook tangerines. En dat is dan ook een mandarijn. Maar ja, hoe moet ik het zeggen? In Engeland kennen ze tangerines. Dat zijn mandarijnen dan in dit geval. Maar ja, je kan ook zeggen sinaasappel. Ja,
1: ik ben benieuwd hoe dat ze eigenlijk op die naam zijn gekomen.
0: En dat is ook...
1: ik ook eens een keer naar op zoek trouwens. Is dat wel ergens te vinden op het grote database wat internet heet.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oh, dus, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Vind het en u vindt het.
1: Zo is het.
0: Oké, hoe kun je dat zeggen? Ja. Vind het en u vindt het.
1: Of meneer of mevrouw Google, die zal het altijd wel weten, denk ik.
0: Ik denk, Google.
1: Laten we eventjes verder graven. Door,
0: nou, dat sowieso. AI. Maar natuurlijk nog heel veel meer leuke dingetjes straks ook nog. En we gaan even kijken wat er nog meer te doen is. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Ja,
1: ja, sowieso.
0: Ik denk het wel. Ik denk het al het beste is. Ja.
1: Het is nu tijd voor onze XXL-track.
0: Zeker.

0: Zo. Dat was even een aparte versie van...
1: Doorbeuken.
0: Dat zei van Waterval.
1: Ja.
0: Ik heb hem namelijk zelf gemixt met de originele en met de die deze week is uitgekomen.
1: Mocht je nou denken zo van... ik wil een worstenbroodje hebben, gratis en voor niks.
0: Hey, lekker.
1: Nou, dat kan. Maar dan moet je wel het volgende doen. Dan moet je namelijk op 1 september...
0: Ja.
1: Ja. Moet je naar het bijvoorbeeld het Valkenbergpark in Breda gaan.
0: Ja.
1: Om 3:00 en daar wordt een gratis worstenbroodje uitgereikt. Je kan ook naar het stationsplein gaan van Den Bosch aan de centrumzijde. Dat is om 5:30 worden er uitgereikt. En zo ook onder andere in Bergen-op-Zoom, Stappengoor bij de Fontys Campus in Tilburg. In Eindhoven en bij Eindhoven Airport onder andere. En dat allemaal op 1 september. Dan worden er trakteert Omroep Brabant, precies 50 jaar oud, trakteert dan op worstenbroodjes. Ja, dus de worstenbroodjes die kun je dan kun je gratis een worstenbroodje scoren. En dat krijg je dan namens Omroep Brabant. En ze doen dat dus vanaf 6:00 tot 7:30 op Eindhoven Airport, 's ochtends op 1 september dus hebben we het over. Hè? En dan gaan ze door naar de Eindhoven TU Campus. Om 9:15 gaan ze dan weer naar. Zijn ze dan te vinden in, op de Fontys Campus op Stappengoor in Tilburg. Daarna de Grote Markt in Bergen-op-Zoom om 10:00. 11:15 de markt in Roosendaal. Dan om 1:15 bedoel ik in het centrum in Oudenbosch. En om 3:00 in het Valkenberg in Breda, oftewel het Stadspark. Daarna gaan ze door naar Uden om 4:00. En om 5:30 zijn ze dan te vinden in het Stadspleincentrum. Bij het Stadsplein aan de centrumzijde, wel aan het stationsplein moet ik zeggen. Aan de centrumzijde van Den Bosch. En dan kun je daar een gratis worstenbroodje krijgen. Dus je kan dan allerlei gratis... Jam krijgen. Dus ik noem dat even jam. En als ze dan lekker warm zijn net en ze komen net van de dingen af. Oeh, jongens. Dan kan ik toch wel zeggen dat ik dat heel erg lekker
0: vind. Dan mogen ze mij even wakker maken. Zo'n worstenbroodje. Echt.
1: Nou ja, wakker maken weet ik niet. Want dat lukt bij mij meestal niet. Maar,
0: dat lukt wel. Jawel, dat lukt wel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Geloof mij maar. Ja. Maar goed, gaan we het niet over hebben. We gaan niet in discussie, want ik weet dat dat toch niet is. We gaan lekker bij jou wakker maken. Maar mij wakker maken.
0: Ik krijg je best wel wakker, denk ik, volgens mij.
1: Ja. Ik ga je straks even een verhaaltje vertellen, dan snap je wat ik bedoel. Ja,
0: ja, oké.
1: Nou, laten we maar plaat gaan draaien.

0: Kenny B. en Benjamin Faya was dit met Lobby Bakka. En dat schijnt te betekenen Surinaams voor weer liefde of terugkerende liefde. Dus
1: terugkerende liefde.
0: Leuk nummer. Trouwens, er komt een album aan hè, van oom en neef. Want het zijn oom en neef.
1: Ja, zijn het oom en neef?
0: Ja, het zijn oom en neef.
1: Dus. Ja, dat wist ik dan eventjes nog niet, maar dat maakt niet uit. Maar
0: research, hè? Research.
1: Research. Ja. Ja. Research.
0: Maak er zelf maar iets van.
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Hey, kijk even op onze website, op de playlist, want daar staat de beschrijving van het nummer eigenlijk. Wat meer informatie, et cetera. Dus rozenexpress.com.
1: Ja, en daar kun je ook nog veel meer op vinden. Dus rozoexpress.nl trouwens kun je het ook gewoon doen. Hè. Dus dat mag ook. Hè. Dus het is niet zo dat de dingen ook... Want dat zou onzin zijn. Want je kan hem ook op .nl vinden, maar ook .com. Ja. Op beide kun je hem vinden.
0: Ja, als je .nl intypt, dan kom je automatisch ook op .com.
1: Ja, goed.
0: Maakt niet uit.
1: Nou, dat is toch mooi? Dus, ja, want daar draait het om.
0: Moderne technieken. Ja.
1: Dit is alweer een bejaarde techniek aan het worden. Als je erover nadenkt.
0: Internet, bedoel je?
1: Nou, nee, gewoon ook internet. Internetpagina's en websitejes. Ja. Websites bouwen. Ja, dat is toch ook alweer een ding.
0: Ja, daar kan je gewoon AI voor inschakelen. Bouw een website, et cetera. En dan wordt hij helemaal automatisch gebouwd zelfs.
1: Nou dat, zaterdag, vandaag dus eigenlijk zeg maar, moet ik er wel even meenemen. 29-8 is Wout van der Wild en Ilse van der Wild, sopraan, doen dit keer het marktconcert in Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout. Want daar wordt het nu weer gehouden, de kermis is weer voorbij, dus ze kunnen weer de normale locatie meepakken. En je kan het terecht vanaf 3:00 tot 3:45, dus. Dan is het concert weer tussen 3:00 en 4:15. Dan wordt dat een marktconcert weer gehouden aan de Sint-Jans-Basiliek. En op zaterdag 5 september, dan is Ton Stevens. Die zal het doen en die doet een Wout Kalkman Memorial. Maar dat is volgende week zaterdag. Maar deze zaterdag, vandaag dus, 29 augustus, heb je Wouter van der Wild en Ilse van der Wild als sopraan te horen. En dat allemaal dus in de Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout aan de markt nummer 28. En daarbij dus het begint allemaal om 3:00, maar om 2:30 is de Sint-Jans-Basiliek al geopend om te gaan zitten voor dat gratis marktconcert.
0: Stukje drama?
1: Linda en Ron, leg jouw hart in mijn twee handen. Ik kon het niet laten. Ik dacht voor één keer een drama uit de jaren 60. Ja, dit is echt drama uit de jaren 60, hoor. Let maar op. Dit komt in 1966 en het is de enige single die deze Linda Meron ooit gemaakt heeft. Dus we duiken even diep terug in de tijd en daarna gaan we het even hebben over het duiveltje van Ha. Ja, luister zelf maar.

te doen. Wie de waarde wer, wie de waarde wat dit woem. Wie de waarde wijn, wie de waarde wat dit witte. Wie de waarde wol, wie de waarde wat dit wat. Hey. Pijns de dag en nacht over, hoe kom ik daar nu uit? Wie de wadde wacht, wie de wadde altijd wuit, hoe kom ik daar nu uit? Maar wat hij ook verzon, het was dat ieder plan mislukte. Wie de wadde won, wie de wadde altijd wukte, ieder plan mislukte. En nolens volens moest hij blijven zitten op zijn plek. Wie de wadde woest, wie de wadde altijd wek. Wie de wadde won, wie de wadde altijd wukte. Wie de wadde wacht, wie de wadde altijd wuit. Tot dat hij op een keer bepaald iets groots had uitgekind. Wie de wadde weer, wie de wadde wel deed wint, iets groots had uitgekind. Hij

0: kleine duivel die. Wie de ware wacht, wie de ware wat, ik weet die kleine duivel die. Tjardas, verbleekte hij van nij, daar riep met bulderende stemmen. Wie de ware wijd, wie de ware wat, ik weet met bulderende stemmen. Slechts één uit het gareel en heel de zaak loopt in elkaar. Wie de waarde wil, wie de waarde altijd waar, wie de waarde weet, wie de waarde altijd wemmen, wie de waarde mag, wie de waarde altijd wie. Eén lied met één moraal is veelal niet meer zo in tel. Wie de waarde wel, wie de waarde altijd wel, vaak niet meer zo in tel. Blijf keurig op je plaats, meneer, ik stip de plichtbetrachting. Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wacht, ik stip de plichtbetrachting. En niemand om je heen zal zich herinneren wie je bent. Wie de waarde heen, wie de waarde altijd bent. Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wachting, wie de waarde waal, wie de waarde altijd wel.
1: Het duiveltje van Ho. En het leuke is dat, dat dit nummer geschreven werd door Gilles de Korte. Het was de B-kant in de tijd van het singeltje De Meisjes van de Suikerwerk, van de Suikerwerkfabriekje. Maar ik vond het ook wel een keertje leuk om te laten horen. Jan-Willem ten Broeke hoorde je samen met Gerard Cox. En op het singelhoesje, als je het singelhoesje bekijkt wat erop staat op onder andere onze Facebookpagina, moet je heel goed opletten. Want de twee dames die zijn officieel niet voor op in het nummer zelf. Maar ze staan er wel op. En de linker is Ati Dijkmeester. En de andere is Judith Bos op het hoesje. Dus dat maakt het dit ook wel weer leuk. Dus kijk maar eens naar de hoesjes. Dit nummer is geschreven door Gilles de Korte. En je hoorde Jan-Willem ten Broeke dus. En Gerard Cox allebei niet meer onder ons trouwens. Jammer genoeg. Maar toch wel leuke dingen gemaakt. Dat is één wat zeker is. Zo. Tijd voor
2: Rob.
1: Ja?
2: Ja, toch?
1: Ja, laten we maar doen, hè.

0: Ja. Mooie muziek nog steeds. Een splitsing. 1987 kwam dit trouwens. In de zomer lang. En daar zong Rob de Nijs met de Meermin.
1: En die had een Meermin. En, ja. Ben jij ook... Ja, jij bent geen Meermin natuurlijk, maar...
0: Nee, nooit geweest, hè?
1: Een Meerman?
0: Meerman misschien wel, ja.
1: Ja.
0: Meerman.
1: Ja, nou ja, je kan er alle kanten uit. Ja. Waar, goed bij, waar Dave en ik straks weer naartoe gaan. Ja, dat klopt. Ja, dat ben ik met je eens, Rob. Ja. Ja. Ja, dat ben ik wel een beetje eens waar we straks naartoe gaan. Ja, die zie ik zo meteen, Rob. Een Meerman. Ja, er is ooit een film geweest met type stapel erin. De Meerman. Had hij beter niet kunnen doen. Laten we het heel netjes zeggen.
0: Ja.
1: Die... film kwam De Zeemeerman was het en wat zullen we zeggen, film kwam in de bioscoop en dat had hij beter misschien toch niet kunnen doen. Nee, deze film hadden ze beter toch niet kunnen doen. Er zijn trouwens meerdere films uitgekomen daarover, maar Nee. Het is niet een film waar je wil blijven kijken. Laat het heel netjes houden. Ja, ik denk dat het beste is om te zeggen. Ja.
0: Okay.
1: IMDb die had er ook maar drie sterren voor. Dan ben je niet heel best bezig. Nee.
0: Nou ja, dat kan gebeuren.
1: Nee. Ja. Daniel Boerstenvaan zat in deze film trouwens. Maar er is al een keer... Er is er nog een film over een zeemeerman geweest. Dat was met Diep Stapel. Was ook niet best trouwens. Maar dat terzijde. Het was niet echt een beste film. Tenminste, vond ik.
0: Ik heb laatst die film van Amsterdam met zitten kijken.
1: Amsterdam,
0: ja.
1: Ja, er is een nieuwe versie van, hè?
0: Ja, er is een nieuwe versie. Maar ik heb de oude versie gekeken. En... ja, dus echt zo'n tijdsbeeld, hè?
1: Ja, goed, maar dat is een dat zijn van die films die je zegt van, oh ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Het is wel leuk om daar weer eens terug te kijken.
1: Zeker weten.
0: Zo is het maar net.
1: Zeker weten.
0: Goed, het is 1:15 en dat betekent...
1: Wat?
0: Nou, dat betekent...
1: Ja, no, schooltijd.
0: No, no, no, no, no.
1: Dan gaan we schooltijd doen. Laten we allemaal doen. Ja.
0: Want we zijn weer terug. Zoals vakantie, hè?

0: Nou, Pieter Koek. Pieter Koek met Pinocchio.
1: Ja. Van Pinocchio. Ja.
2: Wat weet jij nog kan meer beter, van?
0: Jij kan hem beter zingen, toch?
1: Van Pinocchio.
0: Dat bedoel ik dus, ja.
2: Wat weet je nog meer hiervan?
0: Wat?
2: Van dit nummer.
0: Van dit nummer?
2: Ja.
0: Bedoel jij?
2: Ja. Wat zou er... Er is nog iets met dit nummer aan de hand. En toen zat André zo van, hè?
0: Oh, er is een... Nee, wat was dat nou?
2: Ja?
0: Ik heb iets geweten, hoor.
2: Ja?
0: Ja? Ja, ik weet het even niet.
2: Nou, wat zou het kunnen zijn?
0: Nou, vertel. Ja, vertel maar. Nou.
2: Ik wist het gewoon dat dit zou gaan komen, hè? Ik wist gewoon dat dit zou gaan komen. Nou, dit project was niet zo gek, want... samen met mensen als Bonnie Sinclair, Arjan Brass, Airbubble, Rita Hovink, Loekie Knol, Dick Ringstra, Maggie McNeil, Oscar Harris en Hedy Lester stond hij namelijk in dit geval in het Nationaal Songfestival van Nederland.
0: Ja, oh, ja,
2: en daar komt dit
0: het,
2: nummer
0: ja,
2: vandaan.
0: Ja, ja, ja,
2: dit
0: ja,
2: nummer
0: ja,
2: komt van het Nationaal Songfestival van
0: 1977.
2: En wie presenteerde dat? Ati Dijkmeester. En wie kwamen we daar net al tegen op de fotohoes van het Dieveltje van Ho?
0: Ja.
2: Juist, Ati Dijkmeester. Ja. Hedy Lester won met de Malle Molen en ging voor Nederland naar het Songfestival toen. Dus ja. Dus Pinocchio van Pieter Koek.
0: Het verhaaltje trouwens ook nog even op de website zetten bij ons.
2: Ja, nummer 2 was Bonnie Sinclair, maar het stopt me uiteindelijk met 23 punten. Met, en dan moet ik het, er even bij zeggen. De nummer 3 was Maggie McNeil met 13 punten. En de nummer 4 was Pieter Koek met Pinocchio. Daarna volgde nog Dick Rienstra met Jouw Lach. Een zesde plaats gedeeld voor Oscar Harris met Superster. En voor... Loekie Knol met Ik wil de wereld laten zien dat ik kan dansen. En natuurlijk waren er nog, was er ook nog Rita Hovink met Toen kwam jij. Had de tiende plaats, kreeg maar 2 punten. En nou ja, goed, in ieder geval. En Annabel van Arjan Brass. Die werd negende met 4 punten. Dus ja, dus ben je weer helemaal op de hoogte van dat Nationaal Songfestival van toen.
0: Ja.
2: Kijk hoe dat allemaal in elkaar zit eigenlijk. Hè? Ja. Dus Nationaal Songfestival van 1977 zaten wel al hele bekende zangers voor Nederland in.
0: Oké. Okay. We hebben er nog 2. Tot, dan komen we nog wel eventjes.
2: We gaan weer even 2 draaien.
0: Ja.
2: Ad Sox als eerste.

0: En dat was de laatste plaats die we draaiden in onze Rosso Express. Van
1: ja, heb ik geen muziekje?
0: Wat zei
1: heb ik geen muziekje op de achtergrond?
0: Ja.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ik denk al, wat blijft het muziekje?
0: Ja, die komt eraan.
1: Nee, die moet je gewoon...
0: Kom maar, gefietst.
1: Ja, dat mag gewoon. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft, tot volgende week. En jij bent... Volgende week niet, hè?
1: Nee, ik ben er over 2 weken weer.
0: Zo is het.
1: Ja, want ik heb even een weekje vakantie en dan ben ik weer terug. Dus, en André is er volgende week wel.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En ik ben er volgende week. Dan ben ik er niet, maar de week erop je wel.
0: Ja.
1: Dus dan ben ik er weer en dan ben jij volgens mij weg.
0: Dan ben ik 2 weken niet.
1: Ja, en dan ben ik er wel, dus dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Wij wisselen elkaar af.
0: Goed weekend.
1: Goed weekend. Hoi.

0: In the Mood. Elke week hebben we er weer zin in. Presentatie Mieke. Techniek van Arie. Natuurlijk bij Rozo Radio.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: 10, 9, 8, 7, 6.

0: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. En misschien voor degene die zo goed als bijna iedere maandagmiddag luistert.
1: Er is iets nieuws.
0: Er is iets nieuws. Ik ben benieuwd of dat het is opgevallen.
1: Ja, ons, misschien wel.
0: Ons wel. Wel leuk.
1: Ik ga dat even appen naar Mieke, dan weten wij het natuurlijk ook.
0: Ja.
1: En bij deze Nout nogmaals bedankt.
0: Ja, zeker weten. Heel erg leuk. Nou, vandaag zijn we in de mood voor Nederlandse zangeressen. En als u luistert, weet u natuurlijk dat u moet afstemmen op www.rozenradio.nl. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma beluisteren. Dan op ORT6. En dat is het van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. 106.2 ORTS of DAB+. Nou, ik zei al, in de moed voor Nederlandse zangeressen. En dan gaan we best wel een heel eind terug. Ik heb een beetje opgezocht. Top 40, ja, die begon pas na 1960, geloof ik. Dus al die zangeressen die toen al kweet niet hoeveel hits hadden, die zijn er nooit met die hits toen ingekomen. Want ja, dat was voor 1960. Dus je begrijpt het al, we beginnen ergens in 1960, misschien al wel eerder. Net vorige week, Arisa, hadden we in 1930 al muziek. Ja, ja, die was er ook.
1: Die hadden we.
0: Of dat die ertussen zit, nou, dat geloof ik niet.
1: Nee.
0: En we gaan een beetje naar de zangeressen van deze tijd. En we beginnen hiermee.

0: Ja, Willeke Alberti, vanavond om 6:15 ben ik vrij. Het zijn nog een beetje de oude openingstijden.
1: Ja.
0: Het is niet hier. Vanavond om 9:15 ben ik vrij, of weet ik veel. En daarvoor Zeeman, jouw verlangen, Siska Peters. En nou, dit kan vandaag eigenlijk wel weer.
1: Ja, de temperaturen zijn er goed voor, hè?
0: Dat bedoel ik.

0: Ja, er komen een paar festivalverledens voorbij. En ja, kunnen we bij elke plaat een festivalverleden doen. Maar dan denken jullie ook, heb je niks anders. Dus we doen het af en toe. Je komt het vanzelf tegen.
1: Ja. Nou, dit was
2: Oh, dit was... Oh. Ik denk, hou je mond maar even dicht.
0: Stil.
2: Dit was er in ieder geval eentje van. Deze was van Marge Bult, Rechtop in de Wind. En daarvoor Ria Valk, Als ik de golven aan het strand zie. Aan deze twee, die kunnen we, denk ik, de ouderen, de jonge ouderen, oudere jongeren, hoe zeg je dat, onder ons kunnen dit vast meezingen.
0: Oh, wij ook dus.
2: Wij ook.

0: Elke week is Mieke in de mood. Elke maandagmiddag bij Rozo Radio.
1: Oh ja?
2: Ja. Ze is er.
1: Ik ben er. En in de mood, ja, van Nederlandse zangeressen. Ik hoorde zojuist Anneke Grunlo met Cimarroni en Harlequino, gezongen door Imca Marina. Nou, deze twee passen al een beetje bij elkaar qua titel.
2: Ja,
1: ja, jawel,
2: ja, ja, ja, ik moet even kijken. Ik moet even meespreken. Mijn leesbril is niet zo snel.

0: Nou, ik niet hoor, want ja, dan zat ik alleen, dus ook niks.
1: Nee. Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. Ik zei daar straks al, pas goed bij elkaar, want Corrie zong. Ja, en de regels dan. Huilen is voor jou te laat. Nou, dat bedoel ik.
0: En daarnet wou we een jingle draaien en toen vertelde ik van, oh, dat gaan we niet bij elke plaat doen. Nou wel.
2: Festival verleden.

0: Ja, mooie stem van Bonnie Sinclair, sla je armen omheen. En Harry Lester, de Malamode, daarmee won ze wel het Nationale Songfestival in 1977. Alleen het Eurovisie Songfestival, toen werd ze 12e. En dat is voor ons een vrij bekend nummer. Gaan we mee eindigen met het Songfestival?
1: Ja.
0: Ja, er waren er meer. Lilleke Alberti geloof ik ook.
1: Ja, er waren er best veel.
0: Er waren er best veel.
1: Ja. En we gaan het opzoeken.
0: En deze natuurlijk, hè, ja, die vergeten we ook nooit.

vergeet de strijd. Toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: programma's hoor jij bij Rozo Radio.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: We hadden het er net over. Ja, vroeger waren ze natuurlijk in de studio. En dan zat er gewoon een heel orkest. En ja, dat is tegenwoordig niet meer. Het is een computer of misschien wel een bandje. Maar
1: ja, een band of zo. Maar...
0: Ja, maar niet helemaal zo. Of strijkers en heldere reuten met het uit bij.
1: Ja, maar als in de jaren 70 stond er Willeke Alberti. Laten we die maar even naar voren halen. Gewoon te zingen met een heel orkest, het Metropoolorkest.
0: Meestal wel, ja.
1: Ja, en tegenwoordig steeds kleiner. Of kleiner. Gewoon digitaal.
0: Ja,
1: kan
0: digitaal,
1: ook.
0: Ja. En je hoorde natuurlijk Willeke Alberti met Mijn Dagboek. Daarvoor dacht hij misschien de bekende van Rita Hovink, Laat Me Niet Alleen. Of Laat Me Alleen. En dit is Laat Me Niet Alleen. Oftewel, Ne Me Quitte Pas. Van de taling van het liedje van Edith Piaf. En de volgende...
1: Dat was een hele grote hit. Meer als een jaar.
0: Een hele grote hit, maar hij is eigenlijk van deze zangeres.

0: Als ze nou heel hard loopt, kan ze nog wel even naar de kust. Want het is vandaag gewoon lekker weer, dus ja, rennen.
1: Dat kan ze zeker. Maggie McNeil, dat kan ze natuurlijk allemaal van de duo Mouth en McNeil met hit How Do You Do. En nu zong ze terug naar de kust. En daarvoor Mieke, mijn engelbewaarder, of de engelbewaarder, uit 1976. Ja, en daar scoorde Marco Schuitmaker een grote hit mee.
0: Meer dan een jaar in de Oranje Top 30.
1: Ja, ja. Kijk,
0: en nog steeds feesten
1: en
0: partijen.
1: Ja. En zo gebeurt het vaker, hè? Want pakken ze nummers over, zeg
0: ja.
1: Maar ik denk dat Mieke er ook wel heel blij
0: is. Ja, die zat er waarschijnlijk ook wel mee groeien.
1: Dat denk ik ook wel.
0: In de, nee, mag ik niet zeggen.
1: Nou, deze is eigenlijk ook van haar. Heb ze hier, volgens mij zou ook zomaar kunnen een songfestival nummer. Kennen hem ook van Gordon. En daar hebben we meer gezongen. Maar ik vind hem van haar nog steeds de mooiste.

0: Rozo Radio.
1: Ik heb nog wel een paar paracetamols voor de.
2: Ja?
1: Ja hoor, die heb ik wel. Honey.
2: Ga jij ze brengen of moet ik ze brengen?
1: Mag jij doen.
2: Oké.
1: Honey met Maar vanavond heb ik hoofdpijn. En daarvoor Maribel uit Volendam. Ik hou van jou. En ja, dat klopt. Het volgende doen we nooit. We zitten hier altijd maandags.
2: Ja.

0: Simone Kleinsma met de nummer van Bluff, Zo Stil. En het was een live opname uit het programma Mooier dan het origineel. En daarvoor natuurlijk Mieke Telkamp, deze keer niet waarin waarvoor, maar nooit op zondag. Het is tijd voor ons zorgmomentje. Blijf stevig op de been en voorkom vallen. Vele ouderen vallen wel eens of voelen zich onzeker of angstig om te vallen. En dit kan je dagelijks leven beïnvloeden en je zelfstandigheid beperken. Gelukkig zijn er oplossingen die je kunnen helpen om met meer vertrouwen en veiligheid te bewegen, zodat je langer actief door het leven kan gaan. De gratis cursussen die in Oosterhout worden aangeboden zijn speciaal ontwikkeld om de risico's van vallen te verminderen en je zelfvertrouwen te vergroten. Nou, wil je daar zeg maar informatie over hebben, dan heb ik hier een info-apenstaartje Move. En Move schrijf je met M-O-O-V-E, oosterhout.nl. Zeg het nog een keer, het is allemaal aan elkaar. Info-apenstaartje of @move-oosterhout.nl. Of kunt ook kijken op de website www.inoosterhout.nl. En in is gewoon in van in. In huis, dus geen dubbel N, gewoon in. Ik herhaal ze nog allebei een keertje. Info-apenstaartje moveoosterhout.nl of www.inoosterhout.nl. We gaan verder met ons programma. Deze keer zijn we in de moed voor Hollandse zangeressen.
1: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is omdat er veel vitamine is. Stom, hè?
2: Rozo Radio.
1: Ik vind het wel lekker.

Ruud Jacot met Rad van Fortuin. In 1993 deed ze ook mee aan het Songfestival met Vrede. En ook deed Ecilia Romli mee met Hemel en Aarde. En dat deed ze in 1998. En de volgende eigenlijk ook, maar niet met dit nummer.

0: Ja.
1: Mooi.
0: Daar word je even stil van.
1: Kippenvel.
0: Dat is uit het programma De Beste Singer-Songwriter. En dit was Maaike Ouboter. Ik weet dat Giel Beelen, die zat toen in te huilen.
1: Ja. Tranen op zo'n.
0: Tranen. En het nummer heet Dat ik je mis. Is eigenlijk geïnspireerd op de dood van de ouders. Dat was toen de middelbare leeftijd, denk ik. Maar uit hetzelfde programma is ook bekend geworden Douwe Bob en Nielsen. En ze, Maaike had geloof ik binnen no time had ze al een gouden plaat. Het was zoveel keer uitgekomen. Daar word je stil van.
1: Ja.
0: En dit sluit er eigenlijk ook weer bij je aan. Dat vorige nummer, gezongen door Lene Koer. Ik zal altijd om je blijven geven. Ik vond het een beetje een fado. Een fado is in het Portugees. Heel wat anders dan de troubadour, maar wel even mooi. En deze, ja. Wat doen we altijd als de dames gaan dansen op de dansvloer? Waar leggen we de tasjes dan?
1: Mij niet bellen.
0: Waar leggen we de tasjes dan neer? En dit lukt meestal niet. Want die staat ook op de vloer.

0: Ja, weer een Songfestival, hè?
1: Ja, we hebben
0: weer gehad. Volgens mij door Pierre Kuitner geschreven en dacht dat die toen met Sinek aan kwam zetten. Ik ben te verliefd. En daarvoor, ach, Annie, hou jij mijn tasje even vast. Mickey, had ze toen, oh, Volle Toren toen dat programma. Dat was leuk.
1: Ja, dan kwam ze daar binnen gestrompeld net, hoe heet ze nou, Corrie van Gorp.
0: Ja, dat leek ze op te klopt.
1: Heerlijk.
0: Nou, ik ben verliefd, hebben we net gehoord. En dan krijgen we deze.
1: Als je verliefd op een jongen bent.
0: Ja.
1: Van wie was die?
0: Ja.

0: Emma Heesters met Alles Wordt Beter. Eigenlijk ontdekking ook weer uit de beste zangers. Hè? Die is twee weken geleden trouwens weer begonnen, het programma. En met terug kon in de tijd. Die was afgelopen zaterdag.
1: Yves Berendsen.
0: Ja, ik moest denken, hoe heet die nou ook weer? Die was afgelopen zaterdag de hoofdgast, zeg maar.
1: Ja, en daarvoor hadden we Monique Smit, natuurlijk uit Volendam, Als je verliefd op een jongen bent. En die was van Wilma. Ken jij die?
0: Ja, klonk met een zeiltje.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dat was een hit van. En Monique weer een zusje van Jan Smit. En die presenteert hier dan weer de beste zangers. Nou, blijf in de familie. En zo hebben we er nog één. Een broer en zus.
1: Een broer en zus? Of moet ik even kijken? Ja, inderdaad. Ja. Maar je krijgt eerst dit.
2: 1 voor 1 knallen de hits om jouw oren.

0: Ja, dan kunnen jullie een ruzie maken van te zeggen van hij is aan mij, hij is aan mij, hij is aan mij. Nee, hij is aan mij,
1: hij is aan mij. Was Maan, Crisscross Amsterdam, Tabitha en Busy. En Busy zien we tegenwoordig ook bij de beste zangers. En hij scoorde eigenlijk al gelijk een hit. Want toen Clouseau zeg maar hoofdgast was, zong hij Anne. En kan of ze een beetje zachtjes kon doen, want hij kreeg klachten van de buren. Hij had er een beetje een eigen draaier gegeven.
0: Ja, maar dat was wel een lekker nummer ook weer.
1: Dat was ook een lekker
0: misschien
1: nummer.
0: Misschien in de toekomst, je weet maar nooit, komt het langs in de moed. Je weet het nooit.
1: Daarvoor hoorde je Roxanne Hazes met Ik was toch je meisje. Nou, we hadden het over de beste zangers. Er komen er twee achter elkaar die een nummer zingen van een ander en die er een hit van wisten te maken.
0: En mocht u nou denken, wat duurt het lang?

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal, Door de Wind, nummer van Stef Bos. Daarvoor Davina Michel, Duurt te lang, een nummer van Glen Avaria. Ja, en deze dame, ja, wel, ze zit ook wel in muziekprogramma's, maar ook heel vaak in secret duets.
2: Ja, dus zo kan
1: ze. Ze is heel vaak in de jury en bij meerdere programma's.
2: Ja, dat is de flinke ruzie aan het maken, tenminste op een nette manier.
1: Ja,
2: van, ik weet het. Shit, ik weet het. Oh, chips, weet het niet.
1: Ja, goed, een secret duets moeten ook zingen. Maar ja, dit is wel een heel mooi nummer, deze.

0: Ja, Bente. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar door de beste zangers. Ja.
1: Regelmatig voorbijgekomen in dit programma.
0: En toen zag ik.
1: Ja, niet
0: soms
1: Bente, maar beste zangers.
0: Ja, dat komt zeker helemaal van. Ja, daar krijg je er niks voor hoor.
1: Nee.
0: En ze zong dit nummer toen met Roxy, Roxanne Hazes. En dat was toen de duetten. Ja, voor de Kika was het toen. 6 ballonnen. En daarvoor Mama met. Van Mama met niet. Samantha Steenwijk met Mama. Gaat helemaal van stotteren. En deze vond ik zo'n leuke samenwerking. Een leuk uitstapje.
1: Ja.

0: Je hoorde Roxy Dekker met Ga Dan. Hij is een van de succesvolste jonge zangeressen. Ze had 4 keer de uitverkochte Ziggo Dome. Volgend jaar staat ze 24-4 in de arena. Jawel. En daarvoor zangeres zonder naam met normaal even een stapje over de grens. 1, 2, 3 o'clock.
1: Ja.
0: Geweldig. Walk around the clock. U heeft geluisterd vanmiddag naar het programma In de Mood. En vandaag waren we in de mood voor Hollandse zangeressen. Ja, en natuurlijk heeft u ook Arie gehoord, want zonder Arie hebben we geen geluid.
1: Ja, mocht u nou denken, wie is er nou toch weer aan het praten? Ja, ik zal het maar verraaien. Het is gewoon Mieke, net als elke week.
0: Ja.
1: Presentatie en samenstelling.
0: Ja, en techniek en presentatie. Onze Arie. En nu weer bedankt voor het luisteren. En als je zegt, nou een leuk programma. Nou, stem gewoon volgende week weer af. Klokslag 1 uur op www.roosradio.nl. Of donderdagavond 706.2 ORTS. Bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en je kan mij gewoon bellen.
0: Ja.
1: Ben ik er maandag weer.
0: Is goed. Houdoe.

Premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Hasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.

is een dorp, niet ver van hier. Een boerendorp aan een rivier. Het is niet groot en vrij obscuur, maar het heeft een naam en een bestuur. Er is een school, een harmonie, een bankfiliaal, een kerk of drie. Een communist, een zonderling,

Nu is er stil, het is wintertijd. Er heerst dus griep en knorrigheid. De dag is kort, de hemel grauw. En pas maar op, je vat nog kou. De grond is hard, de tijd is lang. Het leven gaat zijn lode gang. Er wordt gewerkt, er wordt gespeeld. Er wordt vooral een hoop verveeld.

de overkant. Het kleine dorp in het starre land. Een toevluchtsoord verpakt in sneeuw. Dan denk je aan een andere eeuw. De dag verkwijnt en werkzaam gaan. Nu overal de lichtjes aan. Dan is het knus, dan is het rustiek. Een mooie klus voor Anton Pieck.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en David's Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden. En het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

morgen bij Roos Radio. De komende twee uur ben ik erbij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. Ze gaan allemaal weer langskomen door die platen. Maar ook nieuwe platen natuurlijk sowieso. Op de chat heb ik een hele hoop mensen. Ik heb Rob, ik heb Mieke, ik heb PJ, ik heb de heer van Diem, oftewel Rick. En ook verder zit nog te luisteren, Mark van de Genachten zit te luisteren. Ik weet dat Linda de Prins zit te luisteren, kortom. Het zit weer lekker bommetje vol. Lekker weer even twee uur lang met een hele hoop lekkere muziek. En we begonnen met een groep die zichzelf Power Station noemde. Some Like It Hot, een van de weinige hits van deze band. Single komt uit 1985.

draai die natuurlijk gewoon bij me in. En als je zoiets hebt van, hey Dave, kun je die eens draaien voor me? Doe ik met plezier. En natuurlijk rond de klok van 3:30. Die twee meezingers. En welke dat tot gaan worden? Ja! Hou ik nog lekker even helemaal geheim.

Pia Zadora met die 87, When the Rain Begins to Fall, was haar doorbraak. Samen met Jermaine Jackson. En daarna maakten ze nog veel meer platen. En dit was er ook zo eentje van. En Let's Dance Tonight. Bij Pia was het eigenlijk zo dat ze... ze kon wel zingen. Ze had best wel een aardige stem. Ze had best wel de looks. Maar de dame was eigenlijk helemaal niet voorbestemd om radio, om platen te gaan maken. Maar het grappige is bij deze plaat weer, dat Pia iemand kende en die zei, ah, maar dan kunnen we met jou toch een plaat maken. Want er was eigenlijk platenmaatschappij wilde het in eerste instantie niet. Totdat When the Rain Begins to Fall voor een film werd gemaakt. Nou ja, zodoende is dat dus eigenlijk zo gegaan. Ja, dan Let's Dance Tonight dus van Pia Zadora, wat ik al zei. En lekker nummer, Dave zegt erop. Ja, het was de opvolger inderdaad van When the Rain Begins to Fall. En ja, goed, als het dan toch over dat lekkere dansen gaat, ja, dan horen daar andere platen natuurlijk ook bij. Laten we wel weten. Daarvoor ook nog een nieuwe Sophie Alice Baxter. Samen met Nile Rodgers en Disco Bambino. En nu neem ik je even met terug naar de jaren 80 en de jaren 70. Jackson 5 onderweg, meer is deze.

lekker nummer vinden. Michael Jackson en consorten. Ze waren toen wel, hij was toen wel een stukje jonger, deze Michael Jackson. Want als je erover nadenkt, je hoort nog echt de stem van Michael die nog een beetje hoger was dan dat hij later zou zijn. Ja, het was nu net, ja, eigenlijk wel, eigenlijk niet. Een beetje, je zou kunnen zeggen het was wel Michael. En dat hoorde je ook heel duidelijk. Maar toch wel een beetje ook, ja, die nog dat hele hoge, dat dancing machine. Ze noemen ze zelf toen nog trouwens de Jackson 5. Later werd het de Jacksons omdat het wat makkelijker... hoe kun je dat beste zeggen? Omdat het wat makkelijker backte. Ik denk dat de mooiste uitspraak is. Alhoewel dat ook weer zo'n lastige uitspraak is om te doen. Want klinkt ook weer zo verkeerd. Maar in ieder geval Dancing Machine dus van deze Michael Jacksons. En met de Jacksons natuurlijk. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Ja, goed. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70. En daarvoor niet te vergeten ook nog uit de jaren 80. Cool and the Gang. La la la, let's go dancing. Nou ja, goed, dan ga je dat te doen. Ja, dan gaan we toch dansen. Ja, ik vind van wel. Maar dat kun je op allerlei mogelijke manieren doen. Hè? Ik denk dat ik iemand hier nou een heel groot plezier mee ga doen. Maar dat even terzijde. En heel veel meer mensen. Het is Maneskin.

Ook zo'n vergeten plaatje, dit. Aan het begin van de jaren 80, Midnight Man, The Flash and The Pan. En daarvoor, ja, Maneskin, meer. Ik kreeg gelijk al een duimpje. En het werd tijd dat er weer eens muziek van Maneskin eruit. Dat vond Linda erbij. Dus ja, het is bijna 2 minuten over 1:30 alweer hier bij Roos Radio. En dus hoog nodig tijd voor meezingers. En ik kreeg een verzoekje. Nou, dan doen we die toch. Treintje Oosterhuis. Rika is voor jou. Als ik je laat gaan.

0: Als je bij deze plaat denkt van YMCA, ja, dat klopt ook wel. Het is gebaseerd op YMCA, maar K&M door Tony Peroni. 1987, toen kwam het in de Nederlandse hitlijsten terecht. En, ja, dus het is echt gewoon een grap. En denk je ook wel van dit soort grappen. En daarvoor Traantje Oosterhuis. Ik moest hem draaien voor Rick. En als ik je laat gaan, ja, ik ben het helemaal met die tekst eens. Hoor, want die tekst die past gewoon zo knijtergoed bij het gevoel. En ben vooral jezelf. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En laat jezelf naar voren toe komen, want daar draait het om. Iets heel anders. Ik was... we kennen Sugar Lee Hooper allemaal van allerlei grappen, rollen en ga ze maar door. Maar in het begin maakten ze ook, ja, ontzettend lekkere muziek. Luister maar eens naar deze. Helaas niet meer onder ons. Nou, dit is zo'n goede plaat, dit. Terug naar 1993. Sugar Lee Hooper. You lied.
1: I believe the words when you said you loved me too.

vind het wel leuk, want deze dingen, dit is echt zo'n plaat waar je denkt van, hey, verrek, dit is ook Kylie Minogue. Nou, ik had zoiets, we hadden het daar met Rick over, en Rick wist één ding niet, die kende Kylie alleen maar uit van de Zero's plaat eigenlijk, maar de Stock Aitken & Waterman periode niet. As You Be So Lucky was haar eerste singeltje wat ze uitbracht zelfs, Kylie. En dat is wel het leuke eraan. Het werd een gigantische hit. Ja, dus dat maakt het alleen maar leuk. En ik weet dat Dame Edna... Dame Edna Average, want zo moeten we het eigenlijk even wel noemen. Hè. Heeft ook een nummer van haar ooit gecoverd. En ik weet niet of dat ik het er even bij kan pakken, want ik heb het op CD, maar ik heb hem. Ik kan hem even niet zo. Even kijken of dat ik het kan vinden. I Should Be So Lucky. Weet je wat het vaak is? Dan kun je het. Dan zit ik ineens te denken aan dat nummer en dan gaat mijn hoofd op hol, dat weet je. Dus ja, maar dat stond op een CD die zij ooit gemaakt heeft. De Dame Edna Experience. En dit is zo grappig, die versie van My Smiley Little Kylie. Ik vind dit leuk, maar ik dacht van, dat kan ik ook wel aan Rick laten, want Rick houdt ook heel erg van Dame Edna Average. Het stond op dat album The Party Experience en ik weet niet of dat ik het tevoorschijn kan toveren. Ik ga er zo meteen even naar kijken, want ik weet, ze heeft heel veel van dat soort gekke dingen opgenomen. Dus je kan het schrik niet bedenken. Ik ga eens even kijken of dat ik het zo meteen kan vinden. Ja, ik ga even kijken of dat ik het kan vinden. En voor Kylie Minogue ook nog Sugar Lee Hooper. Your Light. Terug naar 1983, nummer Rod Stewart. Nummer zou eigenlijk Young Hearts heten.

Ja, wat zullen we zeggen, hè? Young Hearts, Be Free Tonight, Young Turks heet het nummer eigenlijk. En als je Rod hoort, Rod is nog steeds een oude rot. Hij heeft een paar jaar geleden nog kinderen gekregen. Ook nog, die man is al op leeftijd. Maar hij blijft doorgaan en vooral veel blondines om zich heen gehad. Laten we het daarop houden in ieder geval. Maar ik had iets beloofd, dus ik ga dat ook doen ook. Alleen, ik kon eventjes de Kylie Minogue ook niet vinden, dus die hou je nog even te goed van me, Rick. Sowieso die Demetna. Maar ik vond wel, ik kon wel deze terugvinden. Dus ja, dan doen we die ook maar even, hè. Tot aan het nieuws. Een medley van Like a Virgin, Girl Just Want to Have Fun. En deze Vina

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiefer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

best wel wat platen, alleen in Nederland scoorden ze eigenlijk maar 2 singles, maar toch. Niet meer onder ons, deze zanger. Helaas niet meer. De zanger van Dead or Alive is niet meer onder ons, maar ze hebben lekkere platen gemaakt en deze ook. In discotheken en op heel veel feesten hoorde je deze plaat iedere keer wel langskomen in de jaren 80. And you spin me round like a record baby, right round, round, round. Nou ja, het blijft lekker. Ja, dus deze dus, Dead or Alive, daar begon mee. You spin me round. En ja goed, welkom bij het tweede uur alweer. En in dit uur heb ik ook nog, ik heb eventjes een nieuwe single voor je. En ik vind dit heel mooi, het is Nederlands. Niet Nederlands gezongen, maar wel door een Nederlandse jongen. En Justin Repassa. Repassa moet ik eigenlijk zeggen. En hij heeft ontzettend mooie track gemaakt. En ik had zoiets van, nou, die laat ik als tweede gaan voor die voor je draaien. En natuurlijk straks nog veel meer. Nog eventueel verzoekplaatjes die je hebt. Geef hem even aan me door. En ik ga het lekker voor je draaien. Maar natuurlijk nog heel veel meer ook. En straks natuurlijk die meezingers nog. Maar eerst deze van Justin Repassa. Het is Whole Wild World. Het is zo mooi gedaan, dit. Ja, dit is echt heel mooi. Luister maar eens heel goed.

Ja, klopt. Dat is de Nederlandse versie. Dit is de oorspronkelijke versie van Ralph McTell. Maar er is inderdaad een Nederlandse versie die is volgens mij uit mijn hoofd zeggend van Benny Nijman. Maar hou me even ten goede. Maar in ieder geval, het is ook wel degelijk een Nederlandse versie van. Hey, ja, hij blijft natuurlijk mooi. Maar ik vond hem wel mooi passen achter die van Justin Ripassa. Ripassa moet ik eigenlijk zeggen, want het is dubbel S. En Howard World. En ja, goed, die gitaar erin. Dit is gewoon lekker. Zo langzamerhand moeten we natuurlijk wel weer wat gaan oppompen. Want ja, anders dan maken we het zo rustig, hè. Zo langzamerhand zullen we het weer eens wat op gaan brengen. Ja, Guus Meeuwis ook inderdaad. Brabant, dat is waar, ja. Klopt. Die heeft het over Brabant in dat nummer. Ja, het klopt, want het is Guus Meeuwis. En het is niet, dan denk je,

Love Song of Mark O. Ik had zoiets van, nou, ik moet het even lekker op tempo maken. Ik wil hem even op hoog pushen. Dus dan krijg je een beetje van dit soort... Ja, er wordt gezegd, happy hardcore, lekker op pepper. Ja, nou, inderdaad. Love Song van Mark O. Het stond in begin van de jaren 90 in de hitlijst. In 1995 om precies te zijn. En Mark O. had ook nog Tears Don't Lie. Dat was weer gebaseerd op een kerstplaatje van Johnny Mathis, notabene. En ja, zonder gekheid. En ja, ze kon je nog wel even doorgaan wat die Mark O. heeft gedaan. Maar veel leuke platen gemaakt. Een beetje die happy hardcore. Inderdaad. Ah. Ik heb trouwens nog een Nederlandse versie gevonden van, inderdaad, the one and only Benny Nijman. Niet Benny Nijman. Ja, dame, even wachten. Ja, ze gaat gewoon zingen, hè. Ze gaat gewoon zingen en dan is het zo van, dat is allemaal heel leuk, maar dan ben je nog niet, dan ben ik nog niet klaar met praten. Wil jij wel even wachten totdat ik klaar ben met praten, ja? Oh, echt, hè. Dan nemen ze de hele show over en die artiesten, ja, moet je niet willen. Nee, zonder gekheid. Mark O, inderdaad. En ik heb nog een versie van Franklin Kennedy gevonden. Streets of London. Maar ik zal Guus straks voor je draaien, Rick. En nou, deze dame. Als ze wil, hoor. Ja, ga je nou?

Even lekker meeblaren, even hoog meeblaren. You can win if you want. Ja, dat moet je... Ja, nee, ik zat maar later dan trouwens. Modern Talking Order. And you can win if you want. En even kijken, want ik zie op de chat... Rick, die vond het te grappig. En ik heb hier Linda, die zit te luisteren natuurlijk sowieso. En Rick, die had het over Guus Meeuwis. Nou, ik wil je eerst eventjes heel kort laten horen. Want er zijn namelijk nog wel meerdere Nederlandse versies van deze nummers. Luister maar eens even naar dit. Deze komt in 1985, ook Nederlands trouwens. En naar mijn weten is er ook eentje van Benny Nijman, maar die moet ik even opzoeken. Ik kan hem niet terugvinden.

Ja, Guus Meeuwis hoorde je. En op straat. Het nummer is inderdaad een... Rick die had het erover. En die zei, dit ken ik. Nou ja, goed. Ik heb hem dus in twee Nederlandstalige versies allemaal even gedaan. En je hoorde de versie van Franklin Kennedy als eerste. En daarachteraan dus de versie van Guus Meeuwis. Zo, van het wat rustigere tijd voor het langzamerhand maar weer eens oppakken van op tempo. Ja, we zijn... Wordt zometeen ook nog tijd om te gaan rocken en zo. Moeten we ook nog... Ja!

Kennen we deze band nog? Alcazar. En ja goed, ze hebben heel veel leuke platen gemaakt. Ze jatten heel vaak nummers. En tenminste samples van nummers. En dat maakten ze dan een eigen van. Sexual Guarantee hoorde je. En daar horen natuurlijk niet te vergeten. Draaiden we ook nog die dame. Ja, ik blijf het lekker vinden hoor. Dolly Parton en Working 9 to 5. Ja goed. Soms is het wel eens fijn hoor. 9 to 5. Ik zei al.

0: feel the bass?
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Can you feel the bass? Tank hoorde je. En can you feel the bass? En ja, toen kwam Rick ineens nog even met een bezoekplaatje. Nou ja, doen we die toch, Rick. Ach, maak het uit. Choir Boys onderweg, maar eerst nog even deze. Kenny and

Toch blijft dit een lekker nummer, hè? Ja, die was lekker hard, Dave, zei Rob. En dankjewel, Rob. Jij vond hem lekker, dat was één niet zeker. You're the Tank en natuurlijk Can You Feel the Bass. Maar daarachteraan dus Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, Rick kwam er even mee. Heb jij Islands in the Stream met Kenny Rogers van Dolly en Kenny? Absoluut, ja. Ja, ik heb hem ook in allerlei andere versies. Door niet zozeer Kenny en Dolly, maar ik heb wel andere leuke versies ook van Islands in the Stream. Met dat eventjes terzijde. Even kijken naar de tijd. Tijd om nog even wat te rocken. Vergeten rockplaatje. Dit. Ja, vergeten rockplaatje dit. Let maar eens even op. Komt uit 1990. Het zijn de Choir Boys. Hey you. Even lekker rocken.

0: 1990, Rob vond hem geweldig, zei hij. Echt ging headbangen, maar het ging niet, tot zijn haar is te kort. Ja, is naar de kapper geweest. Het zit weer op voor deze aflevering. Ik ga je zo meteen verlaten. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Non-Stop en bij de andere programma's van Rozen Radio. Als het goed is, ben ik er samen met Kees maandagavond weer. En anders dinsdagavond ook voor mij. En natuurlijk. Anders tot volgende week zaterdag. Bedankt voor het luisteren en ik zou zo zeggen, heb nog een fijn weekend. Geniet ervan, de mazzel!
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

0: Toen was hij al afgelopen, Kees. Ik dacht dat hij nog doorging, maar hij was al afgelopen.
1: Nee, we hebben hem kort gehouden. En dat is speciaal voor jou.
0: Weet je hoe lang die duurt?
1: Ik zou het niet weten, joh.
0: 1 minuut 45. Hoe is het mogelijk?
1: Oh, nou, normaal gesproken zou die langer moeten duren, maar nee. Ik weet niet waar je vandaan hebt, maar...
0: Nee, van Spotify. Gewoon van Spotify.
1: Ja, nou, goed, dat weet ik dus ook niet, maar...
0: Dan moet je dus wel langer zijn, normaal raak je tijd om niet te pakken natuurlijk, hè. Dan moeten we even het zo improviseren. Ja. Dat heet improviseren, Kees.
1: Oh.
0: Moet je mij eens opletten hoe snel ik kan improviseren?
1: Ja, ik ben aan het opletten. Ik zeg expres niks. Ik laat jou gewoon even doen. Ik laat jou even naar jouw waarde. Laat hem even proberen.
0: Gelukkig dat je mij mijn waarde laat. Dat zou ook heel verkeerd zijn als je dat niet zou doen natuurlijk.
1: Je kent me toch?
0: Ken ik jou? Ja, ik ken jou.
1: Al een paar jaar.
0: Gelukkig ken ik jou, Kees.
1: Ja, daarom. Dat was trouwens Busy en Anne.
0: Ja.
1: En dat was toen dat Clouseau lekker op het stoeltje zat. En de rest eromheen alles zong. Ja. Ik vond het een leuk programma. Ik meen ik serieus.
0: Kees toch? Ja, erg hoor. Dave is terug en meteen gaat het mis. En bedankt, hè? Ja.
1: Nou, ik heb een vermoeden wie dat zegt.
0: Oké, Kees. Ja, dat is Mieke.
1: Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ik had het niet anders verwacht. Alleen maar leuk.
0: Hopen we wel op jou.
1: Ja. Oh, dat ben je ook nog vergeten. Onze begintune.
0: Nee hoor, die heb ik nou klaar. Die had ik bij de hand.
1: Ja, tuurlijk, uiteraard. Maar waar luisteren we naar?
0: Dat mag jij doen.
1: Oh, dat mag ik weer doen. Oh,
0: ja, anders krijgt Mieke de stuiptrekking, want dan weet ze niet wat het is. Dan is het steeds zo van, wie is dit en wat is dit?
1: Nou, mijn naam is Kees, jouw naam is Dave.
0: Echt waar?
1: Ja, dat weet ik serieus.
0: Oh, ik ben blij dat je dat nog weet.
1: Dat meen ik gewoon.
0: Ik ben blij dat je dat weet. Nog.
1: Maar we luisteren naar Sounds and Visions. Zo, dat is er weer uit.
0: Daniel.
1: Dan hebben we dat weer gehad.
0: Ja.
1: En kunnen we gewoon verder gaan met het programma.
0: Ja, ik ben lekker terug van een...
1: Ja, hoe was het?
0: Mijn vakantie was heel super. Ja, dat was helemaal geweldig. Ja. Ja. Ja, ik heb foto's. Ik zal je straks een enkele
1: reportage laten zien. Ja, dat is goed.
0: Nou, nee, ik kan niet alles laten zien. Want dat zou niet netjes zijn, want er staan mensen op. En ik vind het niet netjes als er mensen op staan. En dat ga ik niet laten zien, zomaar.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Nou ja, goed.
0: Nee, whatever. Als andere mensen erop staan, ga ik dat niet doen.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik ga ook nooit, bijna nooit mensen fotograferen. Ik kan het ook niet zo goed. De rest eromheen wel, net als natuur en dat soort dingen allemaal. Dat kan ik heel goed, maar mensen, nee.
0: Kijk dan maar. Het maakt op zich niet uit, maar niet zomaar doe ik dat met foto's van anderen. Laat
1: dat mag niet heel allemaal, hè?
0: Dus. Oh, het zou... Ja, in de zin van...
1: dan moet je eerst toestemming
0: voor
1: geven.
0: Als je de ander kent, dan zou het goed zijn.
1: Is dat zo?
0: Ja, bij ons wel.
1: Oh, bij jullie wel. Nou ja, goed. Officieel, dan moet je het dan alsnog vragen.
0: Ja, en meestal doe ik dat ook heel netjes. Of ik laat heel snel een fotootje zien van iemand. En als de ander die kent, dan is het niet zo'n grote ramp. Maar dan heeft die persoon nog steeds niet de foto. Dus
1: daar heb je wel gelijk in. Maar je moet tegenwoordig alles vragen.
0: Nou in dit geval zeker. Laat ik het heel netjes daarop houden. Ik ga dat heel netjes zo houden.
1: Nou, ja. Prima. Dan, waar ben je geweest dan?
0: Ik ben in Bergentheim geweest. Overijssel, Drenthe.
1: Oh, daar zo ben je geweest.
0: Ja.
1: En wat was het hotel? En wat was het voor iets?
0: Wij zaten met z'n 15e in 2 villa's. Met de nadruk op villa.
1: Wauw, lekker man.
0: Ja. Daar was alles erop en eraan. Jacuzzi, sauna. Je had bij elke villa had je een jacuzzi en een sauna. Je had een... bij elke plek had je een... zaten dure barbecues bij. Met de nadruk op duur. Je had gewoon alles erbij. Gewoon echt alles.
1: Heerlijk. Volgens mij heb je genoten.
0: En als je het doorliep, dan kwam je bij een soort speeltuin bij beide. Die hadden ook allebei een gigantische trampoline van hier. Die was echt gewoon groot. En een klein speeltuintje erbij. En dan kon je nog doorlopen. En dan kwam je bij het water. En dan kon je daar of kanus of dingen pakken. Of een broeiboot pakken. Of je kon een... hoe heet dat? Niet een kano, maar een... lijkt op een kano, maar dat noemen ze dingen.
1: Een kajak.
0: Een kajak pakken. En dan kon je ook nog gaan kajak op het water daar. Je kon erin zwemmen in dat water daar. Nou, dat was gewoon lekker. Het was gewoon super lekker.
1: Ja, heerlijk. Volgens mij heb je heel veel in een klein speeltuintje gezeten.
0: Nou, dat valt wel mee, maar het was grappig. Het was grappig.
1: Zie je? Want ik wist het.
0: Ik kan het wel even vertellen. Het was grappig, want de eerste dag toen liep ik met een vriend van mij, Remco, liep ik. En ik zei, oh, ik kan van dat glijbaantje af. En toen moest hij al lachen, want hij had zoiets van, ja, dat kun jij wel, ja. En Remco, die probeerde het ook en die bleef vastzitten in het midden. Ja. Het was iets te smal.
1: Ja, sommigen hebben dat. Dan blijven ze vastzitten in het midden en dan kom je er niet meer uit.
0: Nou ja, hij kwam er wel uit, want het was kunststof. Dus het was niet een metaal of zo. Dus je kon er wel makkelijk uitkomen, maar het was wel grappig, ja. Ik zit vast! Ik zeg, nee, echt waar. Ik zeg, moet ik trekken? Nee, dat gaat wel lukken waarschijnlijk. Ja, dus ja, die was qua onderkant iets wat breder dan ik. Dus ik kon er met... Ja, mijn smalle benedenlijf kon ik er zo vanaf. Laat ik het zo stellen. Trouwens, mijn smalle bovenlijf ook. Maar die tel ik dan even nog niet mee.
1: Ja, het is met het weer eraf klein. Het
0: gaat helemaal nergens over dit. Ik denk dat we muziek moeten gaan draaien. Kees, dat is
1: ja, denk het wel.
0: Ja,
1: de ja. Tune dit is ook trouwens af. Ook een hele leuke. De nieuwe van Douwe Bob.
0: Ja.
1: Die vind ik echt heel leuk.
0: Dat vind ik natuurlijk.

0: Ja, of dat dit echt de hit voor de nieuwe hit voor Helene Fischer gaat worden. Het wordt een hit. Het is in Nederland in de tipraden, maar ja, nog steeds denk ik dat Helene het vooral moet hebben van die ene grote hit van haar.
1: Oh, dat is al best. Maar
0: ja, maar is wel leuk deze.
1: Ja, en ik denk zelf dat die wel een hit zal worden in Duitsland.
0: Ja, moet ik eens even nakijken.
1: Volgens mij wel.
0: Die Duitse hitlijst eens even nagaan.
1: Ja, ga er maar eens even naar.
0: Nou, dat moet ik straks even doen.
1: Maar het is niet verkeerd, vind ik, wat ze gedaan heeft.
0: Nee. Maar het is ook niet absoluut niet slecht.
1: Nee, daarom. Ze zingt best wel aardige nummers. Ook al zijn ze hier in Nederland niet bekend.
0: Nou ja, ze is in Nederland op zich wel bekend, deze dame natuurlijk. Maar vooral van...
1: Jawel, maar vooral met één nummer.
0: En, Atemloos!
1: Ja, die dus. Dat bedoel ik ook.
0: Ja, nou, die ja. Ja, dat wel. Dat is wel zo. Maar ja, ach...
1: Huh? Wanneer eerst kan er altijd komen. Hè? Je weet het nooit.
0: Dat sowieso. Absoluut. En ja, of dat het... we zullen het verder in de gaten gaan. Nou, wordt het iets, dan wordt het iets. Wordt het niets, dan wordt het niets. Dat weet je toch niet.
1: Dan hebben we in ieder geval hier gedraaid.
0: Ja. Aan mijn zijde, jawohl. Ja?
1: Wat jij wil.
0: Nou ja, zo is het toch?
1: Zo is het wel. Ja, zeker. Nee, ja. Ja, inderdaad.
0: Ja. Zo denk ik dan, hoor. Maar wie ben ik natuurlijk?
1: Ja, dat weet ik toevallig. Weet de luisteraars het ook, dat jij Dave bent? Ik weet het niet, maar... Ja,
0: maar weet je wat dat namelijk is? Weet je wat het probleem
1: weet
0: namelijk
1: niet,
0: is?
1: Vertel.
0: That's all I know.
1: Ja, dat klopt. Lucas en Steven is dit.

0: Ja, Miley Cyrus. Ze heeft er eens een nieuwe plaat uit en hij is wel lekker. Ik vind dit dus, dit vind ik dus lekker. Hè? Dit soort stijl, dan ben je bij mij aan het goede adres.
1: Ja, dat is ook een leuke. Zeker.
0: Ja.
1: Dat was Bas Persuade. Zo heet hij.
0: En het beukt lekker.
1: Hij deunt lekker, ja precies.
0: Hij beukt lekker door. Ik hou hier wel van dit soort dingetjes. Dus,
1: ik verwacht wel dat hij wel wat gaat doen.
0: Ik denk het ook
1: in
0: wel.
1: In de top 40.
0: Ik denk het ook wel.
1: Het zou best wel eens kunnen.
0: Je weet het nooit.
1: Je weet het nooit, inderdaad. Het is net wat, je haalt een woord uit mijn mond.
0: Maar dat is met alles.
1: Nou nee, dat is niet met alles. Je haalt niet bij alles de woord uit mijn mond hoor.
0: Nee, ik bedoel, maar je weet het nooit.
1: Dat is
0: met alles, nee, ja. Met alle platen.
1: Met alle platen. Nee, dat klopt. Je moet altijd even afwachten. Soms je weet nooit wat mensen leuk vinden of wat niet.
0: Nou, soms is er een plaat bij dat je denkt van, what the fuck? Oh, dat mag ik niet zeggen op de radio, maar het is wel zo.
1: Ja, dat klopt. En dan in één keer staat hij op nummer 1.
0: Ja. Ja,
1: dat zou best eens kunnen.
0: Zoiets, ja. Ja, zoiets denk ik dan allemaal te maken. Maar ja, goed, je weet het toch niet.
1: Nou, de laatste in het eerste half uur. Dat is Eugene en Far From Great.
0: Zeker weten.
1: Hun nieuwe single.

0: Oh, Gene. En het ontzettend lekker Far From Great. Het is hun nieuwe single inderdaad uit. Er zijn natuurlijk nog veel meer nieuwe singles uit. En nou ja, goed. In ieder geval, je hoorde er een enkeling al van deze nieuwe lijst. Dus ja.
1: Ja, klopt. Dus
0: maar, blijf luisteren. Er komt vast nog wel meer muziek later uit deze week. Waarvan je denkt van, hey, dat wil ik ook al horen. Dus,
1: ja, precies. Maar dat voor volgende week.
0: Ja, voor komende zaterdag. Kan ook.
1: Kan ook. Ja, ja zeker. Zou ook kunnen, hè.
0: Ja.
1: Maar ja, er komen er altijd wel een paar, ja, ongeveer 100 uit. En iets meer zelfs. En het is niet allemaal even goed, moet ik eerlijk bekennen.
0: Nee, vind ik ook niet, maar dat is persoonlijk. Hè. Dus, ja. Dus dat is altijd. Op de chat, Mieke, Rob en mijn eigen ikje. En natuurlijk ook op Facebook onder andere heb ik Linda en Jolanda liggen. Dus liggen, ga ze maar door. Ik weet niet wat ze doen. Kan ook zijn ze op bed liggen en aan het WhatsAppen zijn en aan het luisteren zijn. Kan natuurlijk ook.
1: Kan allemaal, joh. Ja. Echt, meen ik serieus.
0: En toen ging mijn telefoon af, die ga ik weer even aannemen. Maar wij gaan verder met de Dolly Parton, Kees.
1: Ja, dat is het thema van deze keer. Kon ook niet anders, kon niet uitblijven. Vond ik zelf, persoonlijk.
0: Ja, nou kijk, en zo moet je het ook zien, Kees. Als je dan bezig bent, ja, dan is Dolly natuurlijk in de verjaardag. En dan heeft zij van alles te doen en heeft ze allerlei mooie nummers. En is ze helaas niet meer onder ons.
1: Ja, dat vind ik ook helaas. Ze heeft een heel kort ziekbed gehad, schijnbaar. Ja. Wat ik erg jammer vind. En helaas.
0: Nou, precies.
1: Maar ze heeft heel veel nagelaten. Ze heeft heel veel nummers ook voor anderen geschreven en dat soort dingen allemaal. We gaan het een en het ander laten horen van haar.
0: Sowieso. En we Dolly Parton met 95, Always Love You.
1: Ja, dat soort dingen allemaal. Ze komt er allemaal in voor.
0: En een van haar laatste tracks gaan we ook nog even draaien. Dat weet jij nog alleen niet.
1: Nee, dat klopt. Ze heeft inderdaad nog een van haar laatste tracks heeft ze nog opgenomen.
0: Ja, er is er een van vorig jaar zelfs nog. En dat is een. Nou ja, goed. Die ga ik straks ook nog even laten horen. Die ga ik gewoon lekker doen, want ik weet zeker dat jij dat lekker vindt namelijk.
1: Ja, dat zal best.
0: Maar dit is...
1: Here You Come Again. Ja, ik ben nou de tekst een keer kwijt. Here You Come Again. Je zat er tussendoor.
0: Maar dit is haar eerste grote hit.

0: 9 to 5, het kwam uit een film trouwens. En die film, die raad ik aan als je gewoon lekker wil lachen en lekker gewoon lekker achterover op de bank wil liggen en je zet die film aan. Hij is geweldig. Met onder andere Lily Tomlin erin en natuurlijk Dolly. En die film is super leuk. Is echt een aanrader. De film 9 to 5 staat op, volgens mij, uit mijn hoofd, staat op Disney Plus. Dus daar kun je hem sowieso
1: bekijken.
0: Ja, dat
1: klopt. Staat hij op. Ik heb Disney Plus ook, dus ik heb hem al voorbij zien komen.
0: Hij is super leuk om te kijken en is echt een aanrader.
1: Ik heb hem zelf een keer gezien, dus...
0: Ja, nou precies. Zo is het. Dus ik vind het geweldig.
1: Dat dus is het ook.
0: Jij had nog verder het lijstje gemaakt van Dolly Parton platen. Ja. En goed. I Will Always Love You.
1: Ja, laten we die
0: doen. Doen we die ook maar, hè?
1: Ja joh, zeker. Kan niet missen.
0: En is dat voor mij?
1: Uiteraard, jongen.
0: Ik was er al bang voor.
1: Als jij dat leuk vindt, dan is dat iets speciaal voor jou.
0: Oh, Kees, dankjewel.
1: Graag gedaan, jongen.

0: Hebben we al wel eens achter, heb je al wel eens goed geluisterd naar deze plaat?
1: Nee joh, tuurlijk niet. Ik heb nog nooit geluisterd naar deze plaat.
0: Nee, maar heel goed geluisterd naar deze plaat van Dolly.
1: Nee, jij gaat me nu vertellen wat ik heb gemist.
0: Nou, je hoort natuurlijk Islands
1: in the Stream.
0: Ja.
1: Samen met Kenny Rogers.
0: Met Kenny Rogers. Ze heeft het ook solo opgenomen trouwens. Maar achter deze plaat, ja, er is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Maar het stond op een album. En wat wordt er nou gezegd? Het wordt gezegd, hou me ten goede. Is dat heel simpelweg de Bee Gees erachter zitten. En die hebben dit ook geschreven. Ze hebben het zelf ook opgenomen.
1: Ja.
0: De Bee Gees. Maar ze hebben het dus ook geschreven. En wie deed de productie van die plaat? De Bee Gees. En wie horen we? Op de achtergrond. Hè? Juist.
1: Oh ja.
0: Als je heel goed luistert, hoor je ze in het achtergrondkoor zitten.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus ja.
1: Die, nou, dat is wel grappig. Dat wist ik trouwens niet. Ik had het op kunnen zoeken, maar ik heb het niet gedaan. Maar...
0: Nou, het was eigenlijk bedoeld voor Diana Ross. Op een album waar de Bee Gees ook aan meewerkte.
1: Mm-hmm.
0: En nou ja, goed, een R&B-stijl. En uiteindelijk is het door Rodgers & Parton een groot hit geworden. Maar ook Marvin Gaye is ermee doorgegaan, mee vandoor gegaan. Alleen, dat is officieel. Nooit officieel uitgebracht in die zin.
1: Maar jij hebt hem wel?
0: Ik heb hem niet bij de hand. Ik heb hem, weet niet zeker. Volgens mij ik bedoel, op een speciale album hebben staan. Ja,
1: heb je hem in je verzameling of niet?
0: Staat hij op een speciale box.
1: Ja,
0: van,
1: ja dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Want dat was iets unieks voor je.
0: Ja, nou weet je wat het leuke is? Leuk is dat Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart door dit nummer van de troon werd gestoten.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus Total Eclipse of the Heart stond op nummer 1 in de Billboard hitlijst. En toen kwam dit eraan en pof, doei!
1: Ja.
0: Ja. Toen kwam deze.
1: Joh, het kan gebeuren.
0: Juist. Islands in the Stream, Dolly Parton.
1: Samen met Kenny Rogers.
0: Yeah. Kenny? Dus,
1: ja, ook die.
0: You are?
1: Ja, joh.
0: Doen we hem maar, hè?
1: Tuurlijk.
0: Ah, romantisch.
1: Zwijmelen.
0: Ja, ik was er bang voor dat je ging zwijmelen.

0: Heartbreaker hoorde je van Dolly Parton. Dolly niet meer onder ons, helaas. We hebben nog wel nog steeds altijd... Dolly Parton had haar eigen pretpark bij zich. Altijd Dollywood. Heeft ze ook in een pretpark wat Dollywood heet.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft ze ook. Ja. Ze heeft ook heel veel goede dingen gedaan overigens.
0: Ik hoop dat dat ook nog jarenlang blijft bestaan, dat Dollywood. Dat gewoon door blijft bestaan. Dat het gewoon ook misschien hierdoor nog wel groter wordt. Dat ze dingen kan laten zien wie ze...
1: Het zou best zomaar eens kunnen.
0: Wie ze bedoelt.
1: Want ik denk dat er nu in één keer bij heel veel mensen ogen open zijn gegaan. Dolly deed natuurlijk veel meer dan alleen maar zingen.
0: Ja.
1: Ze deed heel veel voor goede doelen. Ze deed van alles en nog wat. Pretpark inderdaad, wat je net aanhaalde. En ze hielpen heel veel nieuwe artiesten en dat soort dingen allemaal. Dus ze deden echt best wel heel veel.
0: Absoluut. Absoluut. En ook mooie dingen.
1: Ja, zeker. En dat kan ik wel waarderen in haar.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is ook wel belangrijk. Is 30 voor de LHBTQ deed ze goed.
1: Ja, klopt.
0: Ze vond alles wat Trump heette, vond ze maar niks. Dus ja.
1: Ja, ze deed ook heel veel voor zieken, ouderen en de wat minder bedeelden, zeg maar.
0: Absoluut.
1: Daar deed ze ook heel veel voor.
0: Absoluut.
1: En de volgende die we gaan draaien, die staat eigenlijk in de top 40, maar dan door haar zelf gezongen.
0: Ja.
1: En deze uitvoering die is met Olivia Newton-John. Ik vond het wel een heel apart om dat deze avond te laten horen.
0: Er staat op een duettenalbum van Olivia wat uitgekomen is naar dat Olivia langzamer dat Olivia de niet meer is.
1: Ja, ook dat.
0: Daar staat deze dus op.

0: Kees.
1: Ja?
0: We gaan even op naar het nieuws.
1: Laten we dat maar eens even doen. Op naar het nieuws. En luister wat daar allemaal gebeurd is.
0: Ja, ik hoef het niet te horen. Het celebrelende. Ja, ik vond het heerlijk op vakantie. Helemaal zero. Geen nieuws, geen ellende, niet weten wat er gebeurt. Heerlijk. Ja. Dat was heel heerlijk zelfs. Maar goed, we gaan op naar het nieuws. En wij zeggen tot zo meteen.
1: Inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
1: Tot zo meteen.
0: Oké.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt er regen. En tot zover het nieuws.

Kees vroeg zichzelf af wat ik nou aan het draaien was. Galantis featuring Dolly Parton and Have a Little Faith in Me. Ja, dit was ook Dolly. Stond niet op de lijst, maar ik had zoiets van... Ja, deze Dolly, die moest ik je toch eventjes niet laten ontkomen. Welkom bij de tweede uur van Sound and Visions. Zo, ik deed het een beetje op de... Ja, hoe kun je dat zeggen? Ha, waka waka. Ja, op die manier. Ja, op een Muppet manier. Laten we het daarop houden in ieder geval. Welkom terug. Een aantal Dolly platen gaan we nog even voor je draaien natuurlijk sowieso. Maak het lijstje even af. Daar stond ook deze. Julio Iglesias samen met Dolly Parton. When you tell me that you love me. I wanna...

0: Dolly Parton in het lijstje. Kees, die zit er weer bij, hoor. Dus,
1: ja, ik ben er weer bij. Ik was even bezig met mijn laptop en zo. En jij ook. Je hebt me even geholpen. En dat vond ik hartstikke fijn.
0: Dat is altijd. Doe ik graag. Dat weet je.
1: Ja, dat weet ik. Ik had een licentie voor Office. En die heb ik ergens gekocht. Dat mag tegenwoordig. En dan is het altijd lastig om dat erop te zetten. Er zijn altijd weer andere principes bij. Dus vandaar, ik was er een beetje voorzichtig mee. Want het is maar eenmalig dat je dat kan doen. Dus vandaar.
0: Klopt.
1: En dan zeggen ze, ja, die is levenslang. Maar als je laptop een keer crasht, dan moet je er toch weer een opnieuw aanvragen.
0: Ja, dat dus. Doen ze. Het ligt eraan. Soms is het wel eens te doen. Soms kun je wel eens een trucje uithalen.
1: Ja, precies. Nou, en dat trucje uithalen, dat durf ik dan nooit zo goed. En dan, dat weet jij meer van dan ik, wat dat betreft.
0: Ja, nou ja, ik doe mijn best. Ik weet natuurlijk ook niet alles, maar...
1: De rest is me wel gelukt, moet ik eerlijk bekennen. Dat dan weer wel.
0: Ik kan veel, maar ik kan natuurlijk... ik weet ook niet 100% alles, maar ik kan wel veel. En ik ben ook niet bang aangelegd om iets te doen. En dat ik dan weet van, oh, dat komt wel goed. Dus dat sowieso. Maar goed, Kees.
1: Jo. Waar zijn we eigenlijk? Want ik ben even een tijdje weg geweest natuurlijk.
0: We hebben er nog eentje van Dolly zometeen.
1: Oh.
0: Maar eerst natuurlijk, we draaien Tennessee Homesick Blues.
1: Ja, een lekkere nummer is dat. Gewoon een lekkere bluesnummer.
0: En we doen er nog één. Ja. En dan Rob de Nijs.
1: Ja, precies.
0: Met Unvok, Tumonda, oftewel een Esperanto versie. Maar eerst is deze. Hier is Dolly met...
1: Joshua?
0: Ja, Joshua. Ja,
1: die.
0: En daarna is Rob de

0: One Voice, oftewel One Voce Tumonda, zo moet je het volgens mij uitspreken.
1: Uno Voc Tumonda, Monda, ja, maar... zo moet je het eigenlijk uitspreken. Dat is Esperanto.
0: Dat weet ik.
1: Dat is van het nummer Wereldwijd een Stem. En hij heeft het uitgebracht samen met Belinda om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken in de wereld. Speciaal voor dit nummer. Omdat hij dat heel belangrijk vond. Het komt trouwens van de CD.
0: Van het album.
1: Van het album Rob de Nijs, De Reiziger. Daar komt hij vandaan. En als je dan de Expanded Edition hebt, dan krijg je deze als bonustrack erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi toch?
1: Ja, vind ik ook. Dus ik vind het een heel mooi nummer. En ik vond het ook heel mooi gezongen door hem. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Muziek van de Foo Fighters. Muziek van Foo Fighters nog onderweg. Lumineers. Lordi. En Katy Perry. Zo meteen. Maar eerst Lordi. Dit is Royals. I've never seen

0: going back.
1: There's no going back. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Deze plaat is wel, Dark Horse featuring Juicy J. Ik weet niet waarom dit Katy Perry ooit gedaan heeft.
2: Waarschijnlijk omdat ze het leuk vond. Want Katy Perry, daar vart hij niet van dat ze denkt van nou laten we deze maar opnemen, want dat wordt toch niks.
1: Ja, ik vind het een piepeffect, maar dat even terzijde.
2: Ja.
1: Ik heb dat, ja, dat is heel raar hoor. Ik heb bij sommige platen, ik vind bijvoorbeeld Katy Perry vind ik goed op. Hij heeft heel veel goede platen gemaakt. Maar deze, ik vind zo'n piepplaat, het piept. Het is eigenlijk één piep en meer is het niet. Piep, piep, piep, piep. En dan denk ik zo van, jij kan beter. Was in mijn geval heel vaak het gevoel.
2: Ja, dat kan natuurlijk ook zijn.
1: Die zit echt naar mij te kijken zo van.
2: Dat ze morsecodes heeft proberen te leren natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, moet je dat in de plaat gebruiken?
2: Natuurlijk. Je moet blijven oefenen, hè?
1: Dat is waar.
2: Daarom, anders leer je het nooit.
1: Dat is waar, ja.
2: Bij mij was geen succes, hoor, dat morsecode leren.
1: Nee, heb jij het ooit proberen te leren?
2: Nee, ik moest het leren. Maar, ik ben er maar mee gestopt op een gegeven moment. Dat was natuurlijk toen ik voor mijn dienstplicht moest. En dan moest ik radio's bedienen en dat soort dingen allemaal. En dan moest ik dat een beetje leren. Het is me nooit gelukt, moet ik eerlijk bekennen. Ik vond er ook helemaal niks aan.
1: Nee?
2: Nee, ik vond
1: niks
2: het
1: voor jou dus.
2: Nee, het was niks voor mij. Ik vond het veel leuker om die radio zelf te repareren. En daar was ik ook voor dienstplichtig geworden. Daar moest ik eigenlijk. Dus okay. daar was ik voor.
1: Zullen we even gaan lopen?
2: Als jij daar zin in hebt, dan gaan wij zo meteen lopen.
1: Gaan we nou doen met de Foo Fighters. Okay. Let's walk.

0: Lumineers.
1: Ja.
2: Ophelia.
1: Ja.
0: Ophelia.
1: Nou, het was iets anders gezongen.
0: Ja, maar het klinkt als opera-achtig.
1: Ja, maar dat was het toch helemaal niet? Moet ik eerlijk bekennen. Of vond jij
0: nee,
1: het wel dan?
0: Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat ben ik met je eens.
1: Daarom. Dus een nummer van toch wel weer een tijdje terug.
0: Ja, Lumineers.
1: Ja, klopt.
0: Trouwens, ze vonden ook, hoor.
1: Ja, er zijn wel meer oudere nummers, hoor, die ik gepakt heb deze keer.
0: Ja, maar wel uit de Zero's, volgens mij alleen maar.
1: Wel, ja, zeker.
0: Over het algemeen wel, ja.
1: Allemaal uit de Zero's. Uit de Zero's tot nu.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de bedoeling van het tweede uur. Heb ik ooit eens een keer... Nee, dat hebben wij samen ooit eens een keer afgesproken. Om dat zo te doen.
0: Ja, nou ja, goed. En dat is...
1: Over het algemeen lukt het me wel. Maar soms komt er wel eens een keer een nummer door... Wat nou, uit de 90's is of zoiets dergelijks. Maar
0: van mij maakt het niet uit. Dus.
1: Nee, jij vindt over het algemeen. Ja, wat we uitkiezen vind jij over het algemeen wel leuk. Op sommige naar.
0: Maar weet je wat wel het punt is bij jou dan? Als jij dan een plaat uit een andere tijd erin stopt die er eigenlijk niet in thuis hoort.
1: Ja, dan haal je die altijd wel uit.
0: Nee, wat er dan gebeurt, dan word je wel een beetje stressed out.
1: Ja, dat wel. Ja, ik was net ook een beetje stressed uit dat het bijna niet lukte met mijn laptop.
0: Tuurlijk lukt dat. Dat moet je aan mij.
1: Nee, maar dan stress ik gewoon een beetje. Omdat die code krijg je maar één keer, dus vandaar.
0: Ik stress nooit.
1: Nee, dat weet ik. Dat heb je goed gedaan, jongen.
0: Begin ik
1: dankjewel.
0: Het zijn de 21 Pilots, Stressed Out. En onderweg ook nog videogames van Lana Del Rey.

0: Yo, stressed out.
1: Ja, ja klopt.
0: Yo.
1: Komt er niet nog eentje erachter?
0: Ja, ik dacht, ik kom er even tussen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Want Mieke, die had het erover, over deze plaat. Dus,
1: oké.
0: Okay. Die zei, dit klinkt als Doctor Who. Ja, het zit er wel een beetje in. Ja, ja, Mieke, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ja, er zijn ook videogames over gemaakt trouwens over Doctor Who, weet je dat?
1: Ja, weet ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lana Del Rey zingt ook over videogames.
1: Precies.
0: Dit is zo'n rare plaat, dit. Heb ik altijd een beetje gevonden.

0: Dat was hem, Kees.
1: Was hem dat?
0: Ja, dat was hem. Zo goed als...
1: We hebben nog... Het is alweer een paar minuten voor, hè?
0: Nou, nog anderhalf minuut en dan begint het nieuws.
1: Wauw.
0: Nog niet eens meer.
1: Ja, dan bewaren we de rest maar voor volgende week.
0: Gaan we zeker doen. Ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, daarom. Want er staan er een paar op die best wel nog wel leuk zijn. Dus daar gaan we doen.
0: Niets mis mee?
1: Nee, dat dacht ik ook.
0: Toch? Ja.
1: Nee, ja. Ik had eerst het idee van, misschien ga ik volgende week maandag wel weg omdat ik vakantie heb. Maar ik kom gewoon lekker naar de studio toe.
0: Nou, kijk gewoon even wat je doet.
1: Ja, ik kijk wel even wat ik doe. Maar zover het er nu uitziet, ik laat het in ieder geval weten.
0: Ja, zeker weten.
1: De week erop, daar ben ik er niet. Dat sowieso niet.
0: Kijk gewoon even wat je vakantie hebt en dan hoor ik het wel van jou uit jou en dan komt het helemaal goed.
1: Precies, en ik zal het aan iedereen laten weten die ik ken.
0: Ja, gewoon doen.
1: Ja, daarom. Dat vind ik ook. Dat gaan we ook zeker doen.
0: Maar goed, het zit erop voor deze aflevering. En namens mij en Kees natuurlijk, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en namens mij waarschijnlijk tot morgenavond. Maar ik hou even de slag om de arm. Ik heb nog vakantie en ik moet even kijken.
1: Ja, precies. Nou, voor mij ook in ieder geval. En waarschijnlijk ben ik er volgende week gewoon bij.
0: Ja, en anders dan ben ik er de week erop sowieso. En ik ben er zaterdag sowieso weer.
1: Tot dan.
0: Zal je zo missen, zeg Mieke. Ja, ja. Nou ja, ik hoop dat je mij niet mist.
1: Ook niet
0: ja,
1: van je.
0: Ik hoop het wel. Ja. Groetjes, hoi!
1: Hoi!
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Een vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur. Dag.

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Politiepost de Selling brengen in Tjerpstra. Ja, Baker, maar waar is er een hand, jong? Wat? Een tijdbom bij Paul 9? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In telefooncel. Hij monde jarm. Nou, dat is goed opgelost, Bergema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bergema, dan moet je maar nou wel toeval toevallen dat ik hier een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog. Met alle demontaties erbij. Als je nou even geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje even onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nou, nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bergema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bergema. Of er iets op staat op die bom, dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type of het is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch even door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, vader, hè? Ja, die is van mezelf, hoor. Oh, kijk, niet meer lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Baker. Maar de snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Baker, maar of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel? Maar de X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou even geduld hebt, ga ik dat even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb wel zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja goed, dat is mijn instructeur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan en kijk het voor je na. De X772. K. L. M. N. O. T. U. R. S. T. X. Ja, maken maar, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1. 2. Dat heb ik maar, maken maar, daar waren een paar bladzijden uit het boekje. Nou joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, hij dat plaatje gevonden? Oké, dat plaatje dat is bevestigd, staat hier met 4 schroeven. Hé, deel? Oké, die 4 schroeven dient men los te draaien met een antimagnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt om een kwartje. Ja, dan kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je nou toch los, dat is nou echt nog gedaan dan? Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bakema? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Maar goed, in ieder geval dat plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw. En de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korps wel spreken van Bakema. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bakema. Bakema. Hallo. Nou, heb zeker opgang.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. In Opsporing Verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderden. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

0: bij de wedstrijd, gelijk na zijn debuut. De beslissende goal in de laatste minuut. Jij uit je dak, was een janken om je heen.
1: In het verkeerde vak,
0: sta je helemaal alleen. Een dag in de jungle, even weg van het strand. Maar diep in het bos, staat dat opeens in brand. De gids in paniek, en hij gaat er vandoor. En midden in de rimboe,
1: sta je er alleen.

0: ruim 140.
1: Opeens een scherpe bocht, je kon niet weten dat je hier maar 60 mocht. Hele seconden en je doet je hele leven in. Je troost en ontfluistert, straks ben jij niet meer alleen.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
1: Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunters stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur